0: water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Stef Wanstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

kapot naar de voordeur, naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

trains, planes on the ground, cafe going round.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in de reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
13: Jaap Kwakman. Claro que sí.

Fijn hoor. Muziek van Jonathan Jeremiah. Je hoorde Heart of Stone. En daarvoor vrolijke klanken van G.B. Meyers samen met de Golden Earring zanger Barry Hay. En je hoorde Fiesta de la Vida. Ja, zo moest de plaat. Ik zeg een bijzonder goedemorgen en welkom bij SDA voor deze zaterdag. Alweer de 11e van juli. Ja, in bijna die start van de bouwvak natuurlijk. Vele mensen zijn al op vakantie of hebben al vakantie. In ieder geval de scholen die hebben al een week vakantie op zitten in Noord-Holland. Ja. Eens even kijken, we gaan wat fijns draaien van Jan Smit. Want elke week draaien we even een bijzonder nummer van Jan Smit. Omdat hij 30 jaar in het vak zit. Over een maandje dan is zijn 30 jaar jubileum natuurlijk in Volendam wordt dat gevierd. En daarom dacht ik, ja, we gaan even een stapje terug in de tijd. Met eigenlijk zijn doorbraak in 1997. En dan wel iets anders. Het is namelijk de Spaanstalige uitvoering van Ik zing dit lied voor jou alleen. Ja, die hoor je niet zo vaak natuurlijk. Hier is hij met Yo Canto.

0: Het was in 1997 dat hij ook bij de zuidelijke landen het goed deed. Jo Canto hoorde Jentje Smit, oftewel Jan Smit, die natuurlijk 30 jaar in het vak zit. En dat wordt uitgebreid gevierd in theaters en andere zalen. En natuurlijk 8 augustus, het weekend van 8 augustus. Vrijdag 7 augustus, 8 augustus en 9 augustus in het Marinepark in Volendam. Ja. Ja, de ANWB die verwacht vandaag natuurlijk veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. De bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het doorgaande vakantieverkeer niet. Wel moeten automobilisten zich voorbereiden op de hitte. Na regio Noord heeft sinds vrijdag ook het zuiden van Nederland vakantie. En hoewel het geen zwarte zaterdag is, wordt het wel veel drukte op Europese wegen verwacht. Zegt de woordvoerder van AWB. De eerste zwarte zaterdag valt dit jaar op 1 augustus. Dus hou er even rekening mee. In Nederland moeten reizigers vooral rekening houden met de werkzaamheden op de A1, de A9, de A20, de A27. En ook verwacht de AWB drukte bij de Duitse grensovergangen op de A1, de A7, de A12 en de A76 door grenscontroles. Hou daar dus dan wel even rekening mee, zou je zo zeggen. Ja. Het is even tijd voor gloednieuwe muziek van Kingfisher. Even een rustenpuntje in de show. Met The Sun Will Never Settle.
1: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

Ook echt zo'n liedje die je niet vaak meer hoort op de Nederlandse radio. Werd aangevraagd door Annette Klauer. En zij zijn laatst ook in het Spaanse geweest. Dus het viel me wel op dat Annette de laatste tijd veel van dit soort liedjes aanvraagt. Hartstikke leuk. Julio Iglesias met Deyala. Ja, dat is het. Goed, de bouwvak en de kermis komen er weer aan. Houdt hier ook rekening mee bij het ophalen van oud papier in Volendam. Ja, de bouwvak loopt dit jaar van zaterdag 18 juli tot en met zondag 9 augustus. En op vrijdag 17 juli worden de ochtends alle adressen nog gewoon afgegaan. Maar in de middag wordt er bij woningen geen oud papier meer opgehaald. Zaterdagochtend rijdt de kraakwagen nog wel zijn route door de oude kom. Maar tijdens de drie opvolgende zaterdagen in de bouwvak rijdt hij niet. Vanaf vrijdagmiddag 17 juli, dan wordt op alle dagen in de bouwvak geen papier meer opgehaald bij de woningen. Zet je papier dus buiten, dan blijft dit dus staan. Als er een vakantierooster ingesteld is van de vrijwilligers die doorwerken, maar deze is minimaal bezet. Daarom een dringend verzoek om tijdens de bouwvak geen papier of karton bij het koorhuis te plaatsen in Volendam. Dit vriendelijke verzoek is ook gericht aan niet-particulieren. En vanaf maandag 10 augustus, dan draaien alle ploegen weer volop met uitzondering van kermisvrijdag. Op vrijdag 4 september wordt er ook geen oud papier in de ochtend opgehaald. In de middag begint de kermis, is Kras Recycling gesloten en ligt alles stil tot en met maandag van kermis. Hou daar dus dan wel even rekening mee, zou je zo zeggen. Hè? Ja, je ziet ze natuurlijk vaak rijden door het dorp. De zangertjes van Volendam met het oud papier ophalen. En er zijn nog vrijwilligers voor nodig, dus wil je dat ook door de week doen als je gepensioneerd bent of wat tijd over hebt, meld je aan. Dus dan kan je dat leuk doen. Blijf je toch in beweging. Hè? Ja, is toch wel belangrijk. Goed, muziek nu van Ron Sexsmith. Dit is She Does My Heart Good.

Ron Sexsmith. Volgens mij komt hij uit Canada en maakt hartstikke leuke muziek. She Does My Heart Good, hoorde je hier op LFJ Radio. Ja, dan even wat wegwerkzaamheden. Er zijn herstratingswerkzaamheden in de Konijnstraat en de omliggende straten van Volendam van 27 juli tot en met 7 augustus. Ja, de Konijnstraat is dan afgesloten voor al het verkeer. Er wordt gevraagd om aan de omwonenden de weg vrij te maken van geparkeerde auto's. Dat is wel zo belangrijk natuurlijk. Eens even kijken, dan had ik er nog één. En dat is in het Edamse. De achterhaven in Edam die is dan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 11 op maandag 3 augustus. En dat vanwege een verhuizing. Ja, hou daar dus even rekening mee mocht je die kant op gaan. Ja, goed. We gaan weer wat leuke plaatjes draaien. Natuurlijk, daar zijn we voor op de radio toch. Spaanstalig dit keer uit 1982. Een liedje wat destijds heel vaak gedraaid werd op zondagochtend in het programma van Henk van Montfoort. Ja, dat kwam van een LP-singeltje af. En ik heb er jarenlang naar gezocht en eindelijk gevonden. Uit 1982, uit Nederland. Que vive un poco del sol.

The Sun is Shining en Aqua Blue. Nou, dat wordt pas later op de dag in onze regionen. In Mozambique schijnt er wel vaker de zon. Bob Dylan hoorde je en die draaien we even speciaal voor Teun. Ja, die willen hem even horen. En ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk om even te draaien. Uit 1975, 76 kwam dit van het album Desire. Wat vroeger bij elke Volendammer wel in de kast stond. De LP of de CD later natuurlijk. Goed, we draaien wat fijns van Gene Pitney. En die draaien we speciaal voor mijn vader.

0: Yes, je hoorde muziek van Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten.
1: Ja. Lekker nemen.
0: Ja, zeker. Lekker vrolijke plaat. Goed, de gemeente Edam-Volendam heeft de eerste verkeersbesluiten genomen voor het plaatsen van nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto's. Ja, na een participatietraject waarbij inwoners konden meedenken en stemmen over mogelijke locaties, zijn er nu 7 adressen definitief aangewezen. Steeds meer inwoners van de gemeente rijden elektrisch en dat vraagt om voldoende laadinfrastructuur in de buurt. De gemeente benadrukt dat de laadpalen niet zomaar worden geplaatst. Er wordt gekeken naar concrete aanvragen van bewoners en naar het gebruik van bestaande laadpalen. De vraag bepaalt het aanbod, aldus de gemeente. Om te bepalen waar nieuwe laadpalen het hardst nodig zijn, ontwikkelde de gemeente een interactieve kaart. En daarbij is onder meer gekeken naar de verwachte groei van elektrische auto's per wijk, het gebruik van bestaande laadpalen en de technische geschiktheid van locaties zoals bereikbaarheid en voldoende ruimte. Tussen 13 oktober en 2 november konden inwoners stemmen op voorgestelde locaties in hun buurt. En van 3 november tot en met 23 november kregen zij ook de kans om zelf nieuwe locaties aan te dragen. En op basis van deze reacties heeft de gemeente nu een aantal definitieve locaties vastgesteld. Dat zijn onder andere de Donatensteurhof 84, Havenstraat 1, Frans Halstraat 67 en Bloedruil 52 in Volendam. In het Edamse is dat de Voorhaven 60 en de JM Oosterlingstraat 21a. En in Oosthuis is dat kraaiennest nummer 2. Ja, dus is een goed initiatief. Natuurlijk. Goed. Muziek nu van Michael Bublé. All you have to do is touch my hand.

fijne jaren 80 plaat van Queen. Friends will be friends. Altijd leuk om weer eens te horen, toch? Ja. We kijken even wat er te zien is op Lof Televisie. Vanaf morgen 12 uur. Kaas en Oos. Ja, de twee kaasmarkten van dit seizoen in Edam werd geopend door Oos Kesbeke. De bekende Amsterdammer die met de televisieserie De Augurkenkoning een cultstatus heeft verworven. Hij luidt om klokslag 10:30 de bel op de kaasmarkt. En na de traditionele openingsbehandeling handeling kon de kaashandel via het aloude handjeklap beginnen. En verder is er een herhaling te zien van LVJ Akoestiek. In de Stolphoevenkerk in Volendam was in 2014 een aantal muzikale sessies opgenomen met natuurlijk een presentatie van Albert Hoekstra. Dit keer Dandelion. En die hebben de straatplaat over de Anton Deenplein in Volendam. Dus dat is hartstikke leuk. Morgen om 12 uur, vanaf 12 uur te zien op Lof Televisie. Ja, is het tijd voor een Spaanstalig nummer nog? Die zon die gaat echt doorbreken vanmiddag. En de temperaturen zijn al hartstikke geluid. Dus ik dacht, waarom ook niet. Uit 2022 een liedje uit Latijns-Amerika. Van Gabi Villanueva. Met Cuánto por mi silencio.

0: L-O-V-E. En als je dat dan heel snel zegt, dan kom je op love.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio L-O-V-E.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lekker plaatje dit nog steeds, hè? Ja. Vind ik ook. Staat hoog genoteerd trouwens in de hedendaagse hitlijst. Mocht je dat willen weten. En mocht je die dus wel vaker willen horen, dan zou je natuurlijk ook een popstationnetje kunnen geluisteren. Maar weet je, deze zender is veel leuker.
1: Wakker worden met Wanten.
0: Want juist, daar hoor je wakker worden met Wanten en Ernst Jaap en al die programma's natuurlijk. Hè. Dus ja, weet je, dat is natuurlijk veel leuker dan zo'n hitstation, hè. Hey, een hele goede morgen en welkom dus weer bij een nieuwe aflevering van Wakker worden met Wanten. Op deze, ja, een beetje niet echt hele mooie zaterdagmorgen, maar het belooft volgens mij beter weer te gaan.
2: Ja, het wordt straks lekker zonnig. En ja, wel, de temperatuur is al goed nu, hoor.
0: Maar nee, de temperatuur is uitstekend.
2: Het is droog, dat scheelt.
0: Ja, en misschien is het ook wel even lekker dat je nou een beetje iets koeler hebt.
2: Ja, precies, want er komen nog een paar warme dagen aan.
0: Dat denk ik ook. Ja, en voor heel veel mensen natuurlijk ook gaan ze ook weer die warme dagen opzoeken.
2: Ja.
0: Want de bouwvakborrels zijn geweest, dat hoorde ik gisteren in ieder geval.
2: Ja, het was lekker druk overal.
0: Nou, hoorde het ook.
2: Ja.
0: Overal hoorde je wel wat geluid.
2: Ja.
0: Heel veel mensen... Dat soort dingen doen. Ja, natuurlijk leuk, hè? Want daarmee wordt natuurlijk officieel
2: de bouwvak ingeluid.
0: Juist. En dat is natuurlijk fantastisch.
2: En dan 54 dagen, hè?
0: En dan?
2: Is het kermis.
0: Is het kermis, hè? We hebben die klok hier hangen. Ja, dat is wel erg leuk. We hebben een klok gekregen. En echt een heuse kermisaftelklok. En die houdt dus bij tot wanneer het kermis is. En dat is inderdaad nog 54 dagen. En ik moet ook zeggen, het begint ook weer een beetje te kriebelen. Want de cd is uitgebracht.
2: Ja.
0: De Bab en Ootje is volgens mij nu geworden.
2: Ja.
0: Die is nu uitgebracht. Die is dan gedrukt of natuurlijk op een USB-stick of op een cd.
2: Mm-hmm.
0: Een mooie nostalgische cd. Hè? Dat is toch wel als je iets speciaals in je handen hebt. En de andere, ja, die moet nog komen. Dat doen we even dan voor ons dan in de volksmond de Jan Koning.
2: Ja, de kermiskrakers cd.
0: De kermiskrakers cd. En die komt natuurlijk ook nog. Maar die is wat voor laat zeker.
2: Ik weet het niet. Nee, volgens mij is hij elk jaar iets later.
0: Hij is altijd wel iets later, ja. Maar ik weet niet of hij nou... Oké. Maar ga meemaken, want ik ben natuurlijk wel reuze benieuwd. En wij hebben dan een soort traditie gedaan dat we in de tweede dag als wij op vakantie gaan. Hè, dus als we reizen de tweede dag.
2: Dan zet je hem aan daar.
0: Dan zet hem aan.
2: Dat doen heel veel mensen, hoor.
0: Ja. Nou, dan gaan we gewoon luisteren.
2: Ja,
0: dan gaan
2: klopt. We, moet toch een beetje... Kermis is een serieuze zaak.
0: Hij is zeer serieus. Hè?
2: Ja, dus dan je moet... Het is niet zomaar wat.
0: Daar moet je een lucht over doen.
2: Precies, het is gewoon een volksfeest.
0: Dat is een heus volksfeest. Wat inderdaad, waar veel van afhangt.
2: Thuis al veel kermismuziek van de afgelopen jaren voor ook aan.
0: Wel, hè?
2: Met het mooie weer, ja.
0: Ja, weet je, dat is ook voorgemaakt. Hey, tot die tijd uiteraard kan er gebeld worden voor verzoekplaten. Dat kunnen ze doen, via
2: 0299-369916.
0: En als ze dat niet doen...
2: Geen man over boord, hoor.
0: Niet, hè?
2: Nee, dan blijven ze zelf voor jou.
0: Ja, nee, om toch een beetje in het Volendamse watergebied te blijven. En dat je dan niet overboord valt.
2: Ja.
0: Ken je deze nog?
2: Joanna, hè?
0: Ja. Eddie Grant?
2: Ja. Well,

0: Golden Earring. Vroeger reden ze trouwens de Golden Earrings.
1: Ja, dat klopt, in de beginperiode.
0: Ja.
1: Met Please Go, ook een geweldige plaat trouwens.
0: Ja, ze hebben mooie pareltjes natuurlijk afgeleverd, hè.
1: Ja.
0: Deze Haagse band, weet je, is toch een beetje, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, weet je, goede muziek gemaakt. En dit was weer uit 1984 met When the Lady Smiles. Ja, je zit na te denken, wat deed je in 84, maar...
1: Ja, was een heel goed muzikaal jaar, 84.
0: Dat zeker, ja, zeker. Nee, er zijn natuurlijk wel meerdere goede muzikale jaren geweest. Maar 84 was er zeer zeker ook eentje van.
1: Ja.
2: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: De ochtend begint in het noorden en het midden van het land met lage bewolking. Een regoniaal... Nee hoor, hoe spreek je dat uit?
1: Regionaal.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Ook mist. Ja, het is een grote woord, vind ik altijd. Okay. Regionaal.
1: Regionaal. Ja.
0: Regionaal. Vind je niet?
1: Ja.
0: Een
1: ja.
0: woord wat je gewoon eigenlijk heel vaak zegt, maar eigenlijk niet lekker klinkt. Regionaal. Of ben je niet mee eens? Je zit een beetje aan te kijken.
1: Ja, ik zit te denken, wat moet ik hier nou op zeggen eigenlijk?
0: Nou, gewoon dat je misschien ook... nee, ja, misschien, jij hebt het dus niet blijkbaar.
1: Minder, ja. Minder last van. Ja, okay, ja, met sommige woorden wel, maar deze...
0: Maar jij hebt een andere woorden, hè?
1: Ja.
0: Wat had je ook alweer met... jij had het met een band. Met, jij had het met een band. Met volgens mij die Electric Light Orchestra.
1: Yeah.
0: Dat vond jij lastig?
1: Dat vond ik al lastig.
0: Dat ja. zei je een keer tegen mij. Vind jij dat niet lastig?
1: Ja, Electric Light Orchestra.
0: Ja, maar die bekt ook niet lekker.
1: Nee.
0: Nee.
1: En vroeger kon ik de Eurythmics niet uitspreken.
0: De Eurythmics? Maar die is makkelijk toch?
1: Dan zei ik Eurythmics.
0: Hoe?
1: Ja, ik kon het helemaal
0: niet. Eurythmics?
1: Eurythmics.
0: Maar we zijn wel met een psychiater. Dat
1: psychiater.
0: Dat
1: is ook heel moeilijk. Ze zeggen altijd vaak psychiater.
0: Ja, psychiater of psychiater.
1: Psychiater.
0: Ja. En mijn vader heeft het ook met software.
1: Ja?
0: Noemt hij software.
1: Ja, jij zegt wel eens WhatsApp.
0: Ja, dat zeg ik. Dat wel, ja. Maar dat is het niet, hè?
1: Goed, terug naar het weer.
0: Ja, oké. Okay. Geleidelijk zal ook dus die regionale mist ook oplossen. En wordt het dus wel gewoon vandaag heerlijk zonnig.
1: Ja, gelukkig
0: dat is
1: wel.
0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Maar vanmiddag schijnt de zon dus overal. Bij de meeste, althans bij de meest matige noordoostenwind... ligt de maxima zo tussen de 25 en de 31 graden. En dat is wel lekker.
1: Dat is lekker, hè?
0: Dat is ook een ideale barbecue weer, hè?
1: Ja, maar volgens onze slager was het altijd een heel jaar door ideaal
0: ja,
1: barbecue
0: maar
1: weer.
0: Is al maar,
1: ja,
0: ik
1: kon altijd, je kan je erop kleden, zeg maar. En die stond altijd buiten.
0: Nee, daar ben ik met je eens. Maar als jij gewoon het ook buiten kan opeten, dan vind ik dat toch wel een stukje sfeerverhogend.
1: Nou, zeker.
0: Dan dat je het buiten bakt en het snel naar binnen meeneemt. Vind je dan niet, ja.
1: Ja, maar jij bent een kouklummer, dat
0: ja,
1: speelt
0: nee,
1: ook, hè?
0: Ja, is ook zo, is ook zo. Dat ben ik ook. Alleen, ik vind het buiten eten ook gezellig.
1: Is het ook.
0: Dus ja, weet je, dan kan je wel buiten gaan barbecue in de winter. Maar dat,
1: ja, de herfstperiode kan nog wel. Hè?
0: Ja, dat kan nog wel. Dat kan nog wel. Dat kan ook wel lekker warm zijn.
1: Toen wij een keer bij dat slobbeland
0: stonden. Weet je nog? Weet je nog?
1: Toen was het -4.
0: Nou,
1: dat was geen doen. Toen stond Niels daar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Met zijn goede gedrag.
1: Dat was voor het tv-programma.
0: Ja, jij vond het ook niet zoveel, hè?
1: Nee, toen waren we na 10 minuutjes wel... Niels, het was erg gezellig, maar wij gaan weer weg.
0: Goeie vriend, doei.
1: Ja. Ja. Ijskoud toen.
0: Ja, dat was echt superkoud.
1: Schrale wind stond er.
0: Ja, man, niet normaal. Hé, man, vanavond is het dus nog lang zonnig en warm. Kan je dus lekker lang buiten blijven zitten. Vannacht kan het in het noorden opnieuw een lage bewolking en misten ontstaan. Dat gebeurt dan vanaf zee. Het koelt af naar zo'n 14 tot 18 graden. Nou, gaan we even kijken tot en met donderdag wat er gaat gebeuren. Oh, mijn geluidje is zelfs allemaal afgelopen. Zo lang waren we aan het praten eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Komende week is het vaak zonnig en warm. Landinwaarts stijgt het kwik naar zomerse tot tropische waarden. Tijdens de ochtenden komt soms dus wel bewolking voor.
1: Sweet sunshine.
0: Is dit nou smog? Of niet?
1: Dit al.
0: Dat weet ik niet. Dat laag
1: nee,
0: dit
1: is geen smog.
0: Nee, toch? Nee.
1: Ik kom gewoon van de meer af.
0: Ja, wel toch? Ja. Dat had ik ook. Hey, maar morgen in ieder geval een topdag. Niet normaal 95% kans op die zonneschijn. Met 28 graden. Maandag 28 graden. Dinsdag 28 graden. Woensdag 30 graden.
1: Goeie score.
0: En donderdag ook 30 graden.
1: Goeie
0: ja,
1: score.
0: Dus we kunnen hier heel veel van vinden. Ik denk dat heel veel mensen nu zitten kijken van... Oh, lekker. Wij gaan weer op vakantie. Weet je, dan hebben we gewoon heerlijk weer in Nederland.
1: Ja, zeg maar hoe je het hebben wilt, hè?
0: Ja, denk ik, maar dat is ook zo natuurlijk, hè. Hey, straks eventjes uiteraard gaan we het over Bonnie Tyler hebben. Maar eerst even deze van Shakira. Van het voetbal van nu, hè?
1: Oh ja.

0: wist trouwens niet dat ze maar een jaartje jonger was als mij. Geboren dus in 1977.
1: Ja.
0: Ja. Ze is 49 al, man.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ja, de tijd gaat hard.
0: Nou, niet
1: normaal. 2002 brak zij natuurlijk door met Whenever, Wherever.
0: Ja.
1: Dus toen was ze een stuk jonger.
0: Dat is, ja.
1: En jij dus ook.
0: Ja, ik dus ook, ja. En haar grootste hit is mij wel wakker wakker, zeker. This Time for Africa.
1: Ja, ik denk het ook wel.
0: Dat denk ik wel, wat het wel grootste hit.
1: Ja. Ah, ja, toen de tijd ook wel grote hits, maar ja. die wakker wakker, die hoor je nog steeds.
0: Ah, die hoor je nog steeds. En natuurlijk, niet zo lang geleden natuurlijk, haar zoerplaat.
1: Ja,
0: die ook nog goed doet.
1: Die hoor je ook vaak.
0: Die hoor je ook vaak.
1: Ja, en het is wel grappig, want na 20 jaar keert ze terug naar de piramides in Egypte.
0: Oh!
1: Voor een bijzonder optreden.
0: Hè?
1: Ja.
0: Maar wat gaat ze dan doen? Met gewoon een optreden bij die piramides?
1: Ja, ze heeft dat ooit gedaan. En op 28 november dan betreedt ze daar het podium voor een concert dat onderdeel uitmaakt van haar nieuwe wereldtournee Las Mujeres Ya No Goyran.
0: Zo?
1: Ja.
0: Dat hij eventjes zomaar even het losse polsje.
1: Precies.
0: Wauw.
1: Ja. Dus dat is wel grappig. Ja, de piramides vormde eerder in 2007 al het decor voor een optreden van de zangeres tijdens haar Oral Fixation tournee.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is wel leuk. Ik hoop dat daar wel beelden van komen.
0: Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja, ik vind Shakira altijd wel erg... ze is natuurlijk heel de tijd weg geweest eigenlijk. Hè, uit dat picture. Althans, zo leek het een beetje. Maar tegenwoordig is ze weer helemaal terug. Ja. En ja, weet je, ze hebben altijd wel een soort vrolijke stijl qua muziek gehad. Ja. Een beetje lekker. Voor ons klinkt het zomers, hè?
1: Ja.
0: Voor hun natuurlijk niet, hè? Want weet je, ze snappen dat niet, hè? Dat wij dat zomers vinden.
1: Ja.
0: Maar alles wat een
1: voor
0: beetje.
1: Voor hun is normaal. Ja, ja,
0: voor
1: ja.
0: hun is gewoon normaal. Maar weet je, alles wat een beetje met een buitenlandse tintje is. Een beetje dat. Vinden wij heel snel zomers.
1: Dat klinkt al snel zomers dan.
0: Hey, ook wat minder leuk nieuws natuurlijk. Wat ons bereikte van iemand die toch echt wel bekend stond om haar rauwe stem.
1: Bonnie Tyler.
0: Ja, Bonnie Tyler natuurlijk helaas niet meer onder ons. De dame heeft natuurlijk best wel een stempel gedrukt op de muziek.
1: Ja, ze kwam overigens uit Wales.
0: Uit Wales?
1: En ze,
0: uit Wales?
1: Uit Wales, ja.
0: Ik dacht ze Amerikaans was.
1: Nee, Verenigd Koninkrijk.
0: Oké. Okay.
1: En ze overleed, maar ik weet niet of ze woonde in Portugal, maar ze overleed in Portugal.
0: Oh, ze is helemaal niet in Amerika geweest. Ik heb het idee dat zij naar Amerika
1: ging. Ja, zij klonk wel een beetje Amerikaans eigenlijk. Misschien moet je heel goed dan naar het accent luisteren.
0: Ja.
1: Zoals dat nummer Total Eclipse of the Heart en zo. Weet je, dat
0: Total Eclipse of the Heart.
1: Misschien zit dat er wel even goed in.
0: Ze zal ook waarschijnlijk geen TV zeggen, maar Telly.
1: Telly. Ja, telly. Ja, je hebt natuurlijk verschillende dialecten in de Verenigd Koninkrijk.
0: Cup of tea.
1: Een cup of tea. Ja, het is altijd thee, hè.
0: Ja.
1: Echt een theedrink.
0: Ja.
1: Maar goed, ze overleed van de week op 8 juli. En ze was eigenlijk net verjaard, want 8 juni is ze geboren. Dus ze is 75 jaar oud geworden, helaas.
0: Ja. Ja, vind ik, nou ja, weet je, je kan zeggen dat is een respectabele leeftijd. Maar ik vind alles boven de 80 wel
1: respectabel. Ja, al het jaar erbij gekund. Maar goed, hè.
0: Maar ja, voor mij had ze ook iets met ze had ook voor mij iets, hè. Met geopereerd aan de stembanden ooit of zo.
1: Ja?
0: Ze had wel wat dingetjes allemaal meegemaakt in haar roerige leven. Maar ja, weet je, dat is altijd het mooie van dit soort artiesten. Ze mogen dan misschien gaan, maar hun muziek blijft bestaan.
1: Ja, en dat is het mooie ervan. Ja. Dan hebben we een leuke die je niet meer zo vaak op de Nederlandse radio hoort. Dus. En dat is Lost in France.
0: Lost in France?
1: Ja.
0: Nou, gaan we naar luisteren.
1: Kan natuurlijk voor veel mensen, hè, die nu op vakantie gaan naar Frankrijk.
0: Ja, geboren trouwens in het jaar van dat Shakira geboren was.
1: Oh.

0: Blake Whitten, zo heet de beste mannen, Jaap. En deze, ja, toch wel lekkere boots bij The Wrong Bed. Ja. Dus schoenen of ja, boots, hè, bij de
1: boots,
0: bij het verkeerd bedje.
1: Die is boots, maar is voor walking.
0: Ja, dat was ook. Was dat niet Nancy Sinatra?
1: Zeker.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Hey, een beetje een bizar verhaaltje. Want er werd ja, toch wel iets geprobeerd te toe-eigenen. Dus te eigenlijk ordineer te jatten. En ja. Waar gebeurde dat? Nou, dat gebeurde bij het tuincentrum met Lokkemientje. Natuurlijk wel bekend, hè, bij ons in Edam. Ja, daar was in ieder geval een papegaai en die heette Jaapie. En Jaapie die zat al lekker en op een gegeven moment kwam daar een man binnen. En die man die bleef toch een beetje om zich heen kijken. En die had zoiets van, weet je, ik wacht tot het een beetje rustig is in de winkel. En die pakte Jaapie uit het kooitje vandaan en rende de winkel uit.
1: Oké. Okay.
0: Ja, serieus. En dat was natuurlijk wel heel erg bijzonder. Nou ja, in ieder geval, medewerkers probeerden hem tegen te houden bij de kassa, maar ze werd hardhandig opzij geduwd en kwam ter val.
1: Hmm.
0: Ja, dus ze stortte door de grond. Ze aarzelde geen moment, is opgestaan en achter de

0: man aangerend. Maar buiten voorbij het hek liet de man Jaapie opeens los. Ging het dan niet om jou, hè, toch?
1: Nee.
0: Nee. Okay. Ja, dat weet ik niet. Hè.
1: Jaapie.
0: Ja, Jaapie. Hè. Vlugge Jaapie.
1: Ja.
0: Vermoedelijk omdat hij gebeten was. Nou ja, Jaapie die bijtte dus letterlijk van zich af.
1: Oké. Okay.
0: Ja, Jaapie kon daar in ieder geval daardoor worden opgepakt. Door de medewerkster die snel het dier weer mee naar binnen nam. Met Jaapie gaat het wel gelukkig goed, hè, mocht je dat willen weten. Al moest hij wel even een beetje bijkomen van de schrik.
1: Deze Jaap gaat ook goed.
0: Ja?
1: Maar deze Jaap gaat ook goed.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou ja, dat is belangrijk natuurlijk. Hè. Hey, de medewerkster in ieder geval, die heeft schaafwonden en een flinke bult op haar hoofd overgehouden aan ja, toch wel deze commotie. Gelukkig maakt zij het ook na omstandigheden goed. Okay. Maar er is wel aangifte gedaan bij de politie die een onderzoek heeft ingesteld. Ja, dit is wel bizar, hè?
1: Ja, echt bizar. Ja.
0: Mensen zijn... Ik las trouwens ook ergens... dat is op Facebook neergezet, een winkel in Volendam... en daar is een kledingrek alles van afgehaald.
1: Ja?
0: En meegenomen.
1: Echt?
0: Ja, en dat staat op camera. En ze gingen dan die beelden misschien onthullen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ah, een rare wereld tegenwoordig. En natuurlijk...
1: Er gebeuren rare dingen af.
0: Ja, maar de ene ook de ene elektrische fiets naar de andere wordt gejat.
1: Ja, heel veel.
0: En
1: ja.
0: Er was ook in ieder geval... Ik zag ook daar een videootje van verschijnen op het internet natuurlijk, hè. Maar hoe,
1: heb jij ook internet?
0: Ja, zeker. Ik ben ook aangesloten. Okay. Ja, maar hoe snel dat gaat?
1: Ja.
0: Ze zien zo'n fiets.
1: Ja, het is echt bizar. Maar ja, er hangen toch overal camera's, zou je zeggen.
0: Ja, maar ja, daar geven ze gewoon niks om.
1: Geeft ze gewoon niet om.
0: Nee, geeft niet om. Nee. Maar zeg maar zo'n elektrische fiets, weet je wel. Dan denk je, die staat op slot. Maar ik denk dat hij niet eens een 20 seconden bezig was. En toen had hij die fiets los.
1: Ja. Yeah.
0: Dus ja, welk slot je er ook aan hangt. Volgens mij, tegen dit soort dieven is niks bestand.
1: Nee.
0: Ja, ik denk ook, je moet gewoon misschien ook wel proberen aan palen neer te zetten. Weet je, van die hele grote sloten. Van die hele dikke.
1: Het gaat niet overal, hè?
0: Nee, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Maar ja, zo'n klein slotje. Ja. Weet je, dat slotje wat je normaal op je fiets hebt zitten. Ja, dat is heel dun.
1: Rij je al elektrisch, Paul?
0: Ik heb een elektrische fiets en een normale fiets. Okay. Ik probeer me wel in ieder geval toe te bewegen om heel vaak die normale te pakken.
1: Ja.
0: Om gewoon beweging te krijgen.
1: Juist, te zetten, ja.
0: Maar die elektrische is natuurlijk ook wel lekker.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar ik denk wel dat je af en toe nog ook gewoon, als je niet hebt staan, hè, een normale fiets, ook gewoon even goed om even, even te trainen.
1: Ja.
0: Maar om terug te komen op zo'n slotje, ik heb het ooit trouwens, mijn zoontje, die had toen een sleuteltje was hij kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: En toen moest ik hem even doorslijpen. Nou, dat stelt helemaal niks voor.
1: Nee, dat klopt. Dat
0: is binnen een paar seconden.
1: En anders til je hem gewoon op in zo'n bus. Dan
0: ja,
1: is
0: man,
1: weg.
0: Niks. Is hij ook gewoon weg.
1: Is
0: hij
1: ook gewoon weg, ja.
0: Nee. Maar jij moet ook deze horen, hè?
1: Ja, oh ja, ja. Ramses Safi, ja. Mijn hey.

0: Blanco en het heerlijke Sofia. Goeie plaat van hem, hoor.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, hij doet het goed.
1: Leuk nummer.
0: Daarvoor doe ik dat is Not My Dashboard. Vond ik ook zo'n lekker plaatje. Hij doet het, hij maakt lekkere songs, moet ik zeggen.
1: Zeker, ja, zeker weten.
0: Hey, en trouwens, mochten nou mensen thuis in ieder geval de tv bij aanstaan en denken van, hey, Paul, er zijn geen videoclips meer. Ben je er doorheen? Nee. We hebben een... Ben ik om mijn credits heen of zo, weet je wel? Dat heb je misschien...
1: Het is op.
0: Het is op? Nee, er is een technisch probleem.
1: Ja.
0: En vorige week was dat ook al en daardoor werkt het niet. Ja, dus dat wordt toch naar gekeken, denk ik. Maar dat zal wel naar het zomerreces zijn, denk ik.
1: Ja, het is natuurlijk echt... alles ligt op apenrapen, zag je aan.
0: Ja, misschien wel letterlijk dan figuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Dus dat wordt nog gekeken. En daardoor hebben we dus daar geen... geen beeld bij.
1: Hey, je bent bijna vrij, hè, Paul?
0: Ja, nee, dat is ook wel een goede...
1: Dit is al wel jouw laatste voor de bouwvak.
0: Ja, ja. Niet zozeer dat ik dan... Ik hou niet van een zomerreces, hè. Dat als ik gewoon thuis ben, dat ik dan geen radio ga maken. Bepaalde mensen doen dat.
1: Ja,
0: die
1: ja.
0: nemen dan gewoon pauze, waarvoor geen idee.
1: Ja.
0: Want ik bedoel, het is je hobby. Is toch altijd leuk om te doen, dacht ik zo. En dan hoef je dan niet dat je zegt van...
1: Ja, breien kan je ook thuis.
0: dat kan je zeker, Maar ik ben echt weg. Dus, en ik ben zeer content en blij...
1: Dat je weg kan.
0: Nee, Jaap, dat jij mij overneemt.
1: Oh ja.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: Dat is het. Want jij bent echt mijn escape.
1: Ja, waarschijnlijk gaat Marlies Veerman ook even aanschuiven.
0: Leuk, man. Ja, Marlies er even bij. Maar Marlies gaat ook niet op vakantie dan?
1: Ik weet niet precies. Maar ze kon 1 of 2 keer van de 3 keer er waarschijnlijk wel even bij zijn. Misschien wel 3 keer zelfs.
0: Dus jij krijgt even de vrouwelijke sidekick erbij.
1: Ja, dat is wel eens leuk. Dat hoog wel ook wat.
0: Ja. Nee, zeker. Ja, ik ben niet zo knap, hè. Nee. Zeker waar, Jaap. Nee, maar dat is erg leuk. Daar ben ik blij mee dat programma, want het is mij...
1: Ja, ze doet altijd even met kermis is gedrukt. En ze heeft jarenlang hier natuurlijk liever Marlies gepresenteerd.
0: Ja, dat is ook zo, ja.
1: En misschien, wie weet ooit, weet je, zegt nooit, komt ze weer terug. Ja,
0: nou, de bloedstroom bij haar waar het niet gaan kan. Zo,
1: precies, ja.
0: Ja, en want we hebben ook een beetje dit proberen ook in leven te houden. Want volgens mij is dat het enige programma wat nooit gestopt is.
1: Dit staat volgens mij, want de tijden dat Leendert nog met jou samen zat, toen ging het ook al door. Want Leendert ging in principe niet op vakantie.
0: Nee.
1: En jij destijds ook, jij ging meestal wat later, of weinig.
0: Ja, klopt. Ja, dat heb ik wel aardig ingehaald, die vakanties. Nee, maar weet je...
1: Vrije dagen zijn er inmiddels op.
0: Ja, die zijn op, ja. Nou, ik zit bij een nieuwe werkgever en heb je natuurlijk vrije dagen. Maar ik ben wat later begonnen, dus heb je ook minder vrije dagen.
1: Ja.
0: En ik kan er wel bij komen.
1: Maar even terugkomen. Jij was vorige week bij Rieu op het Vrijthof.
0: Ja!
1: Ja.
0: Dat was leuk.
1: Ja.
0: Dat was leuk. Ja, je mag eigenlijk geen reclame maken. Maar dat is wel een bucketlist dingetje.
1: Ja.
0: En een lifetime dingetje. Wat je,
1: een vriend van me was er ook zaterdag. Oh. Ja, die wist ik ook niet. Op een gegeven moment kreeg ik snappies. Ik zei, dat lijkt wel een Vrijthof.
0: Maar er waren 12.000 man. Dus het zou kunnen...
1: Nee, er waren heel veel Veldammers, hoor.
0: Ja, dat klopt. Die hebben ook van die tafels, hè, bij die restaurantjes.
1: Mijn vader en moeder zijn ooit in Berlijn geweest.
0: Nou, Berlijn?
1: Nou, ze draaien nooit klassiek thuis, maar dit vonden ze schitterend.
0: Oké, Berlijn?
1: Berlijn, ja.
0: Oh.
1: Toen hadden ze een weekendje met familie, ooms en tantes van me allemaal in Berlijn. En toen pikten ze daar even een concertje ook mee.
0: Ja, dit is echt wel... mijn vrouw... die heeft wel eens wat goede suggesties. Weet je. Die zei ook van, ja Paul, de beste man is op leeftijd.
1: Ja.
0: Die is 72.
1: Ja.
0: Hij gaat er een keertje mee stoppen. En als hij ermee stopt, dan kijkt ze hem aan tot heel streng aan. En wij hebben hem niet gezien. Dan heb ik het wel 100 keer gezegd. Weet je. Dus, ik zei op een gegeven moment, oké, schat, we gaan het gewoon doen.
1: En je had eigenlijk zoiets van, wat moet ik daar doen? In het begin, misschien.
0: Nee, dat was het niet zo. Maar het is wel een duur geintje.
1: Ja, zeker.
0: Het is wel een duur geintje.
1: Ja, ja.
0: Maar dat was het niet. Maar ik had wel zoiets van, dan moet je erheen. En dat soort dingen. Ik vond het al een beetje lastiger.
1: Ja, het ligt niet om de hoek.
0: Nee, het ligt niet om de hoek. Maastricht, daar kom je niet even. Dan rij je niet eens met het fietsje heen. Nee, dat is gewoon zo. Dat is een feit. Maar al met al, als ik een cijfertje mag geven, is het een dikke 9.
1: Ja.
0: Ja, het was echt wel echt erg leuk.
1: En het is gewoon een mooie stad, hè?
0: Nee, het is een prachtige stad. Ook al moet je wel zeggen dat wij zaten dan in Sittard met het hotel. En gingen dan met een bus vervoer die kant op.
1: Ja.
0: Maar die stad is dan op het Vrijthof is hermetisch afgesloten, hoor. Dus het is een hele andere setting dan. Het is niet het Vrijthof wat je normaal ziet.
1: Mm-hmm.
0: Helemaal vol met stoeltjes en met masten, met lichten en allerlei dingen. Maar hij maakte echt een hele leuke show van. Weet je, met van die sneeuwkanons.
1: Wist je trouwens dat André Rieu ook vaak fiet is geweest? Dat hij elke keer weer doorstart maakte?
0: En wist je ook dat hij in Volendam was geweest?
1: Volendam.
0: Ja, daar is hij geweest.
1: Met BZN ontmoet, toch?
0: Nou ja, ik sprak Nico Brinkemper. En ja. Nico, die weet natuurlijk, jou niet onbekend.
1: Ja.
0: Maar die weet alles. Een lopende encyclopedie van mensen die in ieder geval allemaal zijn geweest hier. En die zei dat. Ja, is ik iets hier geweest.
1: Nou, hij staat mij bij. In de jaren 90 had in de Pompadour de BZN een tv-programma.
0: Ja.
1: BZN ontmoet. En toen kwam André Rieu.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en André van Duin.
0: En André van Duin en de rest allemaal. Oh, maar dat is 2 minuutjes, man.
1: Jeetje.
0: We lullen wat af.
1: Dan worden Beatles.
0: Nou ja, bijna wel. Nou, ik doe gewoon even deze plaat even een klein stukje dan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: dan? Wat wou je zeggen?
1: Nou, ik wil even de nerd uithangen nu.
0: Mag dat doen we van nieuw? Ja. Wat wou je zeggen?
1: Dit kwam dus uit 2006.
0: Ja.
1: Toen was het ook een hele hete zomer. En toen was dit een hit.
0: Ja.
1: Dus dat wou ik even zeggen.
0: Oh, dat wou je zeggen. Oké.
1: Okay. En door.
0: Nee, ja, en ik wilde dan misschien nog aanvullen dat ik geen ene reet begrijp wat hij zegt. Alleen het laatste woord, funto. En La Camisa Negra. En voor de rest geen
1: wat
0: idee.
1: Wat betekent La Camisa Negra?
0: Geen idee.
1: Geef me een
0: geen men?
1: Zwarte t-shirt. Volgens mij betekent
0: dat. Oh, negra is zwart, hè?
1: Ja, negra is zwart.
0: Ja, oké.
2: Wakker worden met Wanten.
0: 100 stukje educatie, hè?
1: Ja, nou, dat goed, daar zijn we ook voor, hè?
0: Daar zijn we ook voor.
1: Cultuur, educatie en informatie.
0: Er zijn generaties met ons opgegroeid en wij proberen die mensen wat wijzer te maken.
1: Ja, en de nieuwe generatie ook weer, hè?
0: Ja, zeker, ja, dus ja. Jij aan de andere kant, hè? Als je denkt van, nou, ik wil meer educatie nog in jullie programma zien, dan moet je dat doorgeven.
1: Dan doen we dat gewoon.
0: Dan doen we dat gewoon.
1: Ja, wij zijn de broedste niet.
0: Wij zijn absoluut de broedste niet.
1: Nee.
0: Er zijn heel veel mensen die zijn misschien wel, die zeggen van, die grote middelvinger, die zeggen van, begin ik niet aan, na de noppers, niet, wij... Wel.
1: Nou, wat een lof lieveling zojuist. En dat was Likkepijp.
0: Likkepijp,
1: met Circus Tent.
0: Doen het goed, hè?
1: Ze deden van de week in het oosten van het land, of in het noorden van het land, moesten ze afreizen voor muziekfeest op het plein.
0: Oké, leuk.
1: Ja. Ook met hun nieuwste single.
0: Ja, ik zag ook iets met, dat is een videootje op social media met Donnie.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Oh, leuk.
0: Dat is al
1: grappig, gemist. Ja.
0: Ja, nee, maar ze doen het gewoon ongelooflijk goed. En het zijn gewoon aardige snuiters, hè?
1: Ja.
0: En ze leven gewoon een droom. Ik heb wel eens met hun dus gepraat, weet je wel, even zo van, nou, weet je. En ze zeiden ook van, ja, weet je, Paul, zolang het gewoon zo lekker doorgaat, doen wij gewoon mee. Want dit is een lifetime dingetje.
1: Ja, dat doen ze gewoon naast al hun baan, hun huidige baan. Bizar, hè?
0: Maar ze krijgen er wel vrijheid gelukkig voor, hè, van de werkgevers. Moet je natuurlijk wel een beetje afstemmen.
1: Ja.
0: Maar het is wel fantastisch. Ja, het is ook gewoon een droom. Weet je.
1: Ja.
0: Je weet, op een gegeven moment gaat zoiets voorbij. En dan is het geweest. En dan kan je terugkijken op een echt wel leuk dingetje.
1: Ja, zeker weet.
0: Dus ik geef ze groot gelijk erin. Hey, er mag nog steeds verzoekplaatjes worden aangevraagd. Hè. Is niet geheel verboden.
1: Ja, 0299-36916. Alleen de WhatsApp ligt hier even. WhatsApp.
0: Ja.
1: Die ligt hier er even uit.
0: Ook al uit. Dit ligt niet alles uit. We hebben geen video en we hebben ook geen WhatsApp meer.
1: Ja, wij zijn er nog. Dat scheelt.
0: Ja, en we hebben nog stroom, hè. Even kijken op de meter. Ja, die treint nog. Hey. We hebben een analoge meter nog, hè.
1: Ja.
0: Hey, jij die bent, hè. Die je slecht kon uitspreken.
1: Je. Ja.

0: Ja, wel een beetje natuurlijk, hè, maar Aretha Franklin deed ook mee.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk meer Annie Lennox en Aretha Franklin.
1: En David Stewart, daar werkt er ook aan mee, hè?
0: Ja, maar die zingt nooit, hè?
1: Nee, die produceerde het namelijk.
0: Ja. Ja, ook al toen met Lady Was Here heb je ook nooit gezongen, hè?
1: Nee. Pum. Ook een mooie plaat.
0: Mooie plaat. Ja. Dat is een winterplaat, vind ik dat een beetje.
1: Ja, wel mooi.
0: Ja. Ja. Dus op het lijstje zitten trouwens. Als, als zijnde van vergeet hitjes die we nog een keertje moeten...
1: Ja, maar die mogen wij niet draaien.
0: Hè?
1: Nee, want wij doen niet aan instrumentalen.
0: Wat?
1: Nee.
0: Mogen wij niet draaien?
1: Nee, wij doen nooit instrumentaaltjes draaien.
0: Maar dit is dan wel... Je mag er wel een uitzondering van maken. Kom op even.
1: Ja, lekker thuis doen, zou ik zeggen.
0: Zullen we aanzetten? Lily was hier.
1: Ja, even een stukje overheen praten. Wel mooi.
0: Ah, fantastisch, man. Kun je het even doen, gewoon.
1: Jij had ooit die live versie.
0: Ja, die is mooi.
1: Die is nog mooi.
0: Oh, mooi, man.
1: Had je, heb je die nog steeds?
0: Weet je? Fuck it. Wij zijn toch de radiomakers, of niet? Moeten wij ons...
1: Er zijn gewoon protocollen hier, hè?
0: Ja, maar mooi met je protocollen.
1: Als ik ga besturen, klaar.
0: Wat willen ze me maken? Hey?
1: Slaan met zo'n laser. Met zo'n laser.
0: Mijn ogen schijnen.
1: Ja, precies.
0: Nou, ik ga hem even opzoeken. We gaan hem gewoon even doen.
1: Dan zoek eens op.
0: Ja. Maar eerst deze prachtige plaat van Mike Oldfield.
1: Ja.
0: Die natuurlijk ook niet kon zingen. En het overliet aan Mickey Riley.
1: En dat deed hij niet onverdienstelijk.

0: Cheerio.
1: Yeah.
2: Leuk, hè?
1: Ja, hartstikke leuk.
2: Er zijn eigenlijk natuurlijk nu twee Nederlandstalige tophits eigenlijk.
1: Kijk, ik was met Vallen op mijn dag was ik eruit. En toen was deze Cheerio deed het heel goed. Die Zwoele Zomernachten doet het heel goed.
2: Heel goed, ja. Maar dat zijn wel natuurlijk nu een beetje de zomerhits.
1: Ja.
2: Ja, de kermishits die moeten nog bepaald gaan worden, hè?
1: Ja.
2: En daar mag natuurlijk jullie aan de andere kant gewoon toch wel een duidelijke bijdrage leveren. Hè? Want er wordt weer voor mij gestemd weer straks.
1: Waarschijnlijk wel weer.
2: Wel toch?
1: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Ja, dat is wel leuk natuurlijk, weet je wel. Want dat is toch een beetje een soort van wie is de beste. Kijk, iedereen doet zijn best. En ik vind het sowieso fantastisch. Dat stuurde ik ook trouwens even naar meneer De Bok, hè?
1: Ja.
2: Even toe van, ik zeg van, vriend. Super, super, super tof dat je dit in ere houdt, deze traditie.
1: Ja.
2: Want dat moet maar even gebeuren. Hè? En,
1: precies.
2: En,
1: niet vanzelfsprekend natuurlijk.
2: Helemaal niet, man.
1: Nee.
2: Dus ik vind het gewoon echt leuk. Ze zijn ook bezig met de videoclips ook natuurlijk nu. En de andere CD komt er nog aan, weet je. Het is een traditie, ja, weet je. Sommige dingen moet je niet voor het uitvouwen willen gooien. Of bij het uitvouwen willen gooien. En dan moet je gewoon in ere houden. En die moet je omarmen als een hele goede vriend.
1: Ja. Nee, dat zie je zeker.
2: En dat is natuurlijk dit kermisding helemaal. En dat vind ik alleen maar leuk. Want ja, weet je... Anders heb je een mening over. Anders gaan mensen zeggen... Nou, dat vind ik niet zo goed. Ja, jongens, maar... Ze worden wel gemaakt.
1: Nee, maar ik vind ook wel... Die gouden gangmaker die is vorig jaar gewonnen door Likke Pijp. Voor de tweede keer. Dus die mochten weer in Studio Adelmuur een plaat opnemen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden.
2: Het is niet die circus tent.
1: Het is niet die circus tent. Een andere komt er weer uit. Ja, dus daar zit ik echt met smart op te wachten. En wie in dit jaar weer gaat winnen dan? Als het doorgaat, die verkiezing.
2: En ik denk dat Trambeland ook weer wat doet. En Volram volgens mij weer. Want die zag ook iets van verschijnen.
1: Ja, Volram is ook actief
2: ook
1: geweest.
2: Ook weer.
1: Ja.
2: En misschien iets van de Beatles.
1: Oh, wat leuk. Komt er weer een leuke tijd aan.
2: Jongens, dit is toch fantastisch.
1: Ja, het geweldig.
2: Krijg je gelijk die kriebels.
1: Ja.
2: Ja, leuk man. Maar dat gaan we allemaal meemaken natuurlijk. Hè. Ja, dat komt allemaal na die vakantie.
1: Ja.
2: Dus dan denk je, de leuke tijd is geweest. Nee, daarna krijg je wederom
1: een leuke tijd. Ja.
2: Ja, dus nee joh, gaan we doen. Hey, zullen we nou...
1: Nu?
2: Dave
1: meteen?
2: Met...
1: Ja, dan toch.
2: Ja, nu kunnen ze niet je stekker eruit trekken.
1: Nee, precies.
2: Ja, nu moet het nog niet heen komen.
1: Stiekem draaien.
2: Stiekem gewoon doen. Hè. Ja, weet je,
1: het is de live versie.
2: Dit is echt een live versie.
1: Ja.
2: Dus één live versie gemaakt van dit prachtige nummer.
1: Die is grandioos.
2: Maar ja, het is een instrumentaaltje, dat klopt.
1: Maar het zij zo.
2: Maar het zij zo inderdaad, hè.
1: Dit is Candy Dulfer.
2: Samen met Dave Stewart, hè.
1: Ja, Lily Was Here.

0: Bird en onze eigen trots, hè? Candy Dulver.
1: Ja.
0: Volgens mij kwam ze uit Broek in Waterland van mij.
1: Is het zo?
0: Ja.
1: Zo dichtbij?
0: Voor mij is daar geboren.
1: Oké.
0: En daar ook opgegroeid. En op een gegeven moment heb ze natuurlijk wel weer Broek in Waterland verlaten, volgens mij, voor het Amsterdamse.
1: Ja, dat kwam omdat Karin Bloemen er ging wonen.
2: Ja, die woont er ook. Ben ik ook wel eens geweest, bij Karin Bloemen thuis.
1: Ja?
2: Wat een leuke vrouw is dat, ja.
0: Leuke vrouw?
2: Ja, heel leuk.
0: En er woont natuurlijk nou Jan Smit, hè?
1: Ja.
2: Ja, weet je wie er ook woonde?
0: Nou?
2: Ellemieke van Molen.
0: Ellemieke van Molen?
2: Ja.
0: Woonde die er ook?
2: Ja, toen ging ik een keer met Jan Smit mee naar een piratenfeest.
0: Ja.
2: En toen was hij nog met haar.
0: Ah.
2: En toen haalden we haar daarop.
0: Ja.
2: En toen ging ik met haar, en Jan moest optreden, ik met haar aan het zuipen. Maar ik was toen nog best goed getraind en zij iets minder. Dus toen op de terugweg heeft ze bij Jan in de radiator gekotst van zijn auto.
0: Nee.
2: Dus die was tot los.
0: Die was not amused ook,
2: nee. Nee. Jezus. Dat was
0: de man. Maar dat stinkt in een auto, dan krijg je er nooit meer uit.
2: Nee, elke keer als ik die glazen zit, dan kwam het weer.
0: Nooit meer. Ik heb dat één keer gehad met mijn dochtertje. Had ik mijn auto net een week. Net een week had ik hem, hè. Dan had ik zo'n private lease best
2: gedaan. Ja.
0: En toen was mijn dochter ook een beetje misselijk onderweg. Ik denk van, en we reden echt bij het zwembad, hè. Dus dat is een zwembad naar de Graaflandstraat, is een mini stukje. Dus ik denk, hou alsjeblieft vol. Hield ze niet vol. De hele auto vol gekotst, maar overal overheen. En het ging er ook nooit meer uit. Dan denk je, dat is eruit. Het moment dat die auto een beetje warm wordt van binnen, die bekleding een beetje gaat warm worden, nou, dan rook je het weer, joh.
2: Ik heb een keer in een taxi gehad. Die man was ook niet blij.
1: Dat geloof ik.
2: Moest ik 150 gulden betalen. Nou, daar kon je toen nog een huis van kopen.
0: Ja.
2: En ik snap het ook. Die man, die avond is om. Hij moet dat allemaal weer proberen schoon te krijgen. En ik heb één keer gehad dat ik ook de moeder aller katers, zeg maar.
0: Ja.
2: En toen stond ik bij Rob Braan voor de deur op de Molenweg. En toen kwam aan de andere kant, die moest iemand omheen. Dat was Guido Berlay. En die tik zo in mijn raam. En dan zie ik zo, raapje naar beneden. En op welk moment,
0: nee,
2: toen hield ik het niet meer. Nee. Alleen ik had mijn achterraampje naar beneden gedaan. In plaats van mijn voorraampje. Dus dat ging zo vol die vooruit in. Jee, wat een toestand. Dat is een smerig praatje trouwens weer.
0: Ja, maar je krijgt het ook.
2: Laten we daar gewoon. Kunnen we daar nooit gezellig houden?
0: Nee, we gaan er nooit.
2: Robert gaat het al mee. Die trekt het niet meer. Die ben ik klaar mee.
0: Nou ja, hey, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Even officieel even inluiden. Ja, maar wij hebben altijd wel van dat soort praatjes.
2: Ja, ik weet ook niet wat het is.
0: Maar het is wel zo, dat merk ik wel. Mensen vinden dat ook leuk om te horen, blijkbaar.
2: Ja, wel een beetje luchtigheid is toch prima, man. Net als in de podcast. Hè?
0: Ja,
2: we doen er nog eentje voor dinsdag, voor de zomervakantie.
0: Juist, dinsdagavond gaan we nog eentje opnemen. En die kunnen mensen dan meenemen op vakantie.
2: Ja, en dan gaan we ook een soort beeld bij maken van jou in je zwembroek.
0: Nou, dat wil je niet zien, hoor. Ik heb zo'n...
2: Wat is er de beeld bij hebben?
0: Zo'n gele speedo.
2: Ja, wel, doe ik hem ook aan.
1: A la Dries Roelvink.
0: Ja, sommige dingen wil je niet zien.
1: Nee.
0: Dan ben je alleen maar... kan jij beter aan verbeelding overlaten?
2: Ja, zo is dat.
0: Hey, maar er is wel trouwens van de week weer mega veel gebeurd. De Belgen zijn eruit, hè?
2: Ja, goed.
0: Vind je goed?
2: Ja, vind ik goed.
0: Hè?
2: Ja, Belgisch.
0: Meer niet?
2: Nee, Belgisch moet eruit. Belgisch deden ons weer uitlachen, omdat wij eruit lagen.
0: Oh.
2: Dan moeten ze daarna onmiddellijk eruit.
0: Maar deze ons uitlachen?
2: Ja, tuurlijk wel. Want die hebben een minderwaardigheidscomplex van hier naar Tokio. Ten opzichte van Nederland.
0: Zo meer te compenseren ook nou met...
2: En ook toen wij niet naar het WK gingen. Ja? En liedjes erover en lachen.
0: Deden ze dat?
2: Ja, tuurlijk wel.
0: Wat een ratten.
2: Ja, zeker. Dus die,
0: ze zijn allemaal niet zo leuk.
2: Nee, dus die moeten er dan gewoon uit.
0: Oh, dan zijn ze eruit.
2: Ja, Belgisch. Die mogen nooit meer winnen dan wij.
0: Maar ze proberen ons wel terug te pakken met die tollen. Ze willen een tol gaan heffen op hun wegen. Die mooie wegen. Doek, doek, doek.
2: Die wegen. Dat is je bij Hazeldonk de grens overrijdt, dat je meteen weet dat je in België rijdt.
0: Heel België, ze willen gewoon tol gaan even.
2: Ja, terecht.
0: Terecht?
2: Na mijn opmerkingen over België is dat natuurlijk... Okay. Dat is allemaal mijn schuld.
0: Ja, ze spreken terug te pakken.
2: Ja, er is wel wat aan de hand nu op social media, hoor. Jezus, over dat Argentinië, maar... Ik moet wel zeggen, op een gegeven moment heb ik een paar van die filmpjes bekeken.
0: Ja.
2: En dan gaat dat zo met zo'n algoritme van Facebook. Die denkt, hey, hij vindt dit interessant. Complottheorie over Argentinië. Dan krijg je ook alleen nog maar te zien.
0: Ja, maar
2: wat ik zie klopt ook allemaal niet. Dus nee, maken overtredingen, dat wil je niet weten.
0: Nee.
2: Ze wordt niet eens gefloten, nooit een hele kaart.
0: Dat is echt zo, hè?
2: Meteen als de Egypte een doelpunt maakt, gaan ze de VAR acht acties terug bekijken. Maakt Argentinië een doelpunt, komt er helemaal geen VAR op de lijn. Terwijl er ook twee acties echt wel even terug hadden kunnen worden gekeken.
0: Ja.
2: Ja, ik begin toch wel...
0: te twijfelen.
2: Ja, ik begin toch... Ik geloof in complottheorie inmiddels.
0: Ja, maar ik...
2: Ik heb het van... Wist je dat Argentinië ook op het laatst toegevoegd is... bij de groepshoofden, als favorieten. Ja, dan hebben ze...

0: boven zijn hoofd.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment zie je zelf... En dan kijkt zo Van Dijk naar die scheidsrechter. En die zegt dan, wat is er dan? En dan zie je Van Dijk zo... Die heeft dan zo'n blik in zijn ogen van... Oké. Okay, dat hij het ook weet, zeg maar. Ja, echt.
1: Ja, dat is dus niet goed. Natuurlijk gebeurt dit. Maar dat had je toch hetzelfde met Trump. Die belt even op en... Weet je?
2: Ja, nee, maar dat gebeurt gewoon.
0: Ja, krankzinnig. Ja, maar dat is niet goed voor de geloofwaardigheid.
2: Nee, dat niet,
0: van de, en dat heb ik ook met die Pogačar trouwens, hè.
1: Oh, ja, maar dat is een wielrenner?
0: Dat is een wielrenner.
1: Ja?
0: Ja, die heeft nooit een slechte dag.
1: Oh.
0: Die wint altijd met minuten voorsprong.
1: Ja, maar hoe kunnen ze dat nou...
0: Zijn ploegleider heeft 14 dagen in coma gelegen. Wegens een doping-experiment. Toen hij nog wielrenner was.
1: Oh.
0: De team is UAE. Dat vind ik ook al onbeperkt geld. En het is niet een bedrijf wat zijn reputatie op het spel staat. Weet je, dat land draait echt wel door als er wat uitkomt. Dan hebben ze vroeger, als je dan doping gebruikte, dan konden ze dat ook aan je haar konden ze dat zien. Dus dan knipten ze dat heel kort en dan maakten ze het blond. Dan kon je dat niet zien. Dat
1: waren
0: de ergste van de ergste. Frank van der Broeke en Rico. En de ergste dopingprijs ooit, die deden dat. Pantani scheerde al zijn haar eraf. En hij, wat doet hij voor de Tour? Wat denk je?
1: Ja, zijn haar eraf scheren.
0: En lol, en gewoon
1: ja, maar is het dan niet zo dat soort sporten nou mega gecontroleerd worden?
0: Ja, maar dat was met Armstrong. Die won 6 keer de Tour.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Die werd ook mega gecontroleerd.
1: Ja,
0: maar
1: ook
0: op een gegeven moment, het is gewoon een wedstrijdje.
3: Ja. Daar heeft Max Meetsner daar nog een boek over geschreven. Niets wat het lijkt of zo.
0: Ja, Mart die bleef altijd, als ik, wat weet ik nu zei over Pogačar. Als ik dat toen over Armstrong had gezegd. Dan had Max Meets nu onderweg geweest naar Valdam. Ja. Met een zeis.
1: Ja, ik geloof ook wel dat hier radiomakers ook gewoon natuurlijk doping gebruiken. Hè? Zoals het op zondagochtend en zo misschien. Weet je, om nog beter te zijn.
0: Ik heb 1 keer op maandag van kermis. Toen kon ik niet meer. Ik moest nog de hele dag werken.
1: Ja,
0: toen ben ik naar de Volendam bij dokter gegaan. Ik kan geen naam noemen. Toen kreeg ik een pil.
1: Ja.
0: En toen heb ik tot 12 uur s'nachts in het gat van Nederland aan de lamp. Dan ging dat was dan de enige kroeg die nog open was. Ik werkte zelf in de blokken.
1: Oké, okay, ja.
0: Dus ja, het bestaat
1: was goed
0: wel.
1: Spul. Was goed
0: ja,
1: spul.
0: Ja, dat was goed spul in ieder geval.
1: Zullen we een plaatje doen, vriend?
0: Ja, dat moet ook af en toe,
1: ja,
0: hè?
1: Wel, man.
0: Ja, lekker, man. Alle complottheorie heb ik weer even... Nou, lijk ik net zo'n complottheorie, man. Je ben ik helemaal niet, hoor. Maar dit zijn wel een beetje...
1: Kleinvies.
0: Nee, helemaal. Ik zit er echt niet. Maar goed.
1: Nou ja, hey,
0: misschien komt het ook wel op dat hij steeds ook van de Poel wint. Misschien dat daar ook nog enige aversie zit.
1: Dat denk ik wel.

0: Smit met zijn muzikale uitstapjes. Hè? Dat had hij toen een beetje. Hij had toen deze gemaakt. En hij had nog Man in Black gemaakt. En Get Jiggy With It. Had hij ook nog
1: Miami.
0: Gemaakt. Miami.
2: Wel lekkere nummers, vind ik al.
0: Dit zijn helemaal lekkere nummers.
2: Get Jiggy With It is ook een lekker nummer.
0: Ja, maar hij zat er zo kwaad.
2: Kwaad.
0: Kwaad is die jongeman, ja.
2: Nou, hij tot hij één keer iemand op zijn bek geslagen heeft.
0: Maar hij is altijd een beetje woedend.
1: Mag dat niet dan?
2: Nee, maar
1: mag
2: voor,
1: dat niet? Mag dat niet?
0: Nou ja, ik doe het
2: maar die voor was toch een beetje de knuffelrapper was het.
0: Ja! Dat was Ali B een beetje, was dat ook, weet je?
2: Ja, was ook een knuffel, maar...
0: Ja, knuffel Marokkaan. Iets van zijn troon ook gevallen, een beetje.
2: Ja, een beetje wel, hè?
0: Ja.
2: Ja, maar aan de andere kant, hij was wel lekker knuffelig.
0: Ja,
2: alleen de anderen vonden het niet zo leuk.
0: Nee, dat klopt. Hij hield er wel van.
2: Hij hield wel van knuffel.
0: Doe me ook nog denken aan die andere knuffelaar. Waar die weer,
2: Ruud en Big Brother.
0: Ja, Big Brother.
3: Ik ben Ruud, kom Brabant. Even lekker knuffelen. Kom even bij me.
0: Vooral vies, ik een beetje.
3: Even lekker knuffelen.
0: Maar vond je het geen vies, Rick? Ik vond het een beetje vies, vond ik hem.
2: Hij die was wel een smoetje. Ja,
0: een beetje lange haar had hij.
2: Ja. Ik weet wel wat je bedoelt, hoor. Ja, ik heb wel. Zaten we gewoon voor de tv te kijken naar zo'n idioot in een huis.
0: Ja.
2: Ik ben een keer bij Utopia nog geweest.
0: Dat was in dat ding?
2: Ja, in zijn opvolger was dat.
0: Ja.
2: En wij hadden ook een rol daarin. Want wij gingen dan met 100% NL Magazine, gingen we dan een van die mensen, mochten wij dan interviewen.
0: Oké. Okay.
2: En dat werd ook dan gefilmd. Alles werd daar gefilmd natuurlijk. Dus, maar iedereen die daar dat huis in gaat, dan moet je je telefoon afgeven.
0: Maar je mag er niks mee nemen.
2: Je mag helemaal niks mee. Okay. Maar je wordt ook allemaal gezenderd.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment, als je dat niet gewend bent, ben je dat ook zo weer vergeten.
0: Ja.
2: Dan ga je even poepen. En op een gegeven moment... En op een gegeven moment stond ik met Wino, de manager van Gerrit Joling, te praten. Ik zeg,
0: ja.
2: Nou hier, VD. Net een halve gaar is dat.
0: Ja.
2: Ik zeg, wat gezeik hier met die telefoon leveren. Dat ze nou al niet. Maar dat
0: hoorden ze allemaal.
2: Toen hij zo geest erbij al. Een beetje Wino, zo van... Ik denk, wat moet hij nou? Ik heb al weer die zender vergeten. Mocht een normen komen eruit. Dat is wel lekker. Maar meteen weer klaar.
0: Maar wel raar is dat, hoor. Dat je dan alles moet... Weet je, dat je dan alles hoort.
2: Ik heb die gasten nog wel eens contact gehouden.
0: Ja.
2: Dat grappig hoe dan hij op dat moment dan, weet je, zo populair is. En dan ook zo weer weg, hè.
0: Ja, dat is heel vluchtig.
2: Ja, dan, maar op dat moment dan...
0: Ja, nee, maar zo gaat dat, hè.
2: Maar lijkt me wel raar. Als je dacht, ben je maar gewoon een sterveling.
0: Ja.
2: Niet dit als wij. Wij zijn al iets wat meer verheven. Maar ja, wij zijn
0: zo hoog. Wij zijn zo geweldig. Wij zijn echt. Wij staan. Er wordt nou een heel groot standbeeld van ons gemaakt.
2: Ja, natuurlijk wel. Jij kan gewoon niet meer op de straat.
1: Die podcast komen straks in het museum te liggen.
0: Ja, dat is. Ja, als cultureel erfgoed.
2: Maar wel raar dat je dan eindelijk beroemd bent. Dat allemaal mensen dat van je moeten.
1: Ik deed 2 weken terug mee aan de Volendammer Pubquiz. Tijdens Volendammer Weekend in de
0: PX. Oh ja, jij mee, hè?
1: En toen kregen we de vraag. Een multiple choice vraag.
0: Ja.
1: En dan kwam jouw naam 4 keer. Wie heeft de...
0: De?
1: In 1995.
0: Ja.
1: En toen stond er Eddie G. uit de TV.
0: TV.
1: Ed Guit. Anders weer gespeeld C. Eddie Guit. Ja, we hadden hem nog goed toevallig, maar het was wel een moeilijke vraag.
2: Alles was goed, zei je.
1: Alles was goed.
0: Alles was goed?
1: Ja.
0: Maar wat was dan het verschil in die beantwoording dan? Alleen dat. Dat Eddie was of Ed of...
2: Ja, wie was het? Maar ik ga wel onder al die... Op LinkedIn ben ik Eddie. Dat is mijn artiestennaam.
0: Ja.
2: Maar op Facebook weer Ed. Dus dit is ook wel...
0: Het
2: is ook wel eens een beetje verwarrend allemaal.
0: Dat vind ik ook.
2: Hier hè. Maar die is hier nou weer vroeg.
0: Moeten we daar geen lijn in aanbrengen trouwens in jouw benaming dan?
2: Nee.
0: Ja, wel. Ed of Eddie?
2: Nou, ik heb ook nog mensen die...
0: Wat wil je nou?
2: Die schreeuwen nog steeds. Hey, Adriaan. Adriaan Veerman. Je is natuurlijk ook een pseudoniem.
0: Ja, had je ook nog.
2: Beste spelerpiste door 1995.
0: Ja, dat zullen we nooit vergeten. Toen ik ook over cultureel erfgoed te praten. Nou, dat is ook zo'n beetje.
2: Hij begint er nu over. Ik heb het er eigenlijk veel te weinig over gelacht.
0: We hebben het nooit aangehaald, nee.
2: Nee.
1: We hadden wel gewonnen, dat scheelt. Ja,
2: hadden jullie gewonnen?
0: Wat had je gewonnen eigenlijk?
1: Een dikke koek.
0: Een dikke koek,
2: man.
1: Die moet ik nog even bestellen trouwens. Want dan moest je echt een mailtje versturen.
0: Bestellen?
1: Ja, dan is je na 4 dagen. Moet je vers zijn, weet je.
0: Ja, snap ik.
1: Een biertje van uit Volendam ook.
0: Ja.
1: We hadden nog een kaartje voor de PX gewonnen.
0: Ook nog.
1: Moeten we wel dit jaar opmaken dan.
0: Mm-hmm.
1: En ja, er zat nog iets bij. Ja,
2: wat een waanzinnige prijs.
1: Ja, leuke
3: nou,
1: prijs.
3: Prijzen. Ja. Meemaken erbij zijn weer een Vrijpolskwartshorloge gewonnen aan deze korting, zijde. Hè? Een Vrijpolskwartshorloge gewonnen aan deze zijde.
2: Weet je nog bij de grijpers? Nee, wel gouden tijden waren dat ook.
0: Ja, maar toen had je ook nog wel...
2: Liep ik met 800 horloges om
0: maar... Hey, maar was het niet zo in die tijd dat je die grijpers toen wel wat
2: ja,
0: grepen?
2: Ja man, maar toen waren die horloges... Ik pakte ook die fraaie kwartspolsenloges. Ja, die waren ook van plastic. Die waren ook licht.
0: Ja.
2: Dus dat, die pakte
0: weer
2: die
0: een mooi polsenloosje.
2: Weet je hoe het voor mij werkt met die grijpers?
0: Nou.
2: Die zijn gewoon 1 op de 30 keer... Dan heeft die
0: doet
2: kraak.
0: Hij wel.
2: Ja, heeft hij kraak. Nou, zo werkt het echt.
0: Okay.
2: Want ik heb daar wel eens gestaan. Dan denk ik, dan is hij zo slap. Dan denk je... Al ga jij hier een miljoen ingooien, ga jij hier niks uithalen.
0: Nee.
2: Maar dan ineens is hij
0: sterk weer.
2: Ja, dat is de truc.
0: Mm.
2: Dit is wel een educatieve programma.
0: Ja, dat
2: mensen
0: vanochtend.
2: Die hebben dit zich al jaren afgevraagd en nu weten ze het ineens.
0: Maar eigenlijk moet je dus
2: een
0: gewoon...
2: Een soort Eureka-moment.
0: Dus jij zegt, eigenlijk moet je er gewoon geld in blijven gooien.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment heb je hem.
2: Op een gegeven moment heb je hem.
0: Dat is
2: heb ik al proefondervindelijk ervaren.
0: Oké.
2: Kostte 30 gulden, maar heb je wel.
0: Je wil wat, ja. Dus eigenlijk heb je gegarandeerd prijs, maar je moet maar voldoende erin gooien.
2: Ja.
0: Dat is het eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. We zitten aan met de planning. Gaan we nu nog een liedje draaien? Zo
0: ja, we moeten wel een liedje doen. Even.
2: Ja?
0: Oh. Ik dacht eentje van Amar. Is
2: maar
0: dat leuk?
2: Kan ik daar wel weer terugkomen?
0: Jawel, kom even terug.
2: Ja,
0: even terug. Heel snel nog terug en dan is het weer...
2: Ja, is het weer klaar.
0: Klaar, ja.
2: Jezus.
0: Voor mijn zomerreces.
1: Ja, jij bent 3 weken vrij, hè?
0: Zeker.
1: Lekker, man. Altijd.

0: een stem in je hart. Ja.
1: Waar is Ed?
0: Waar Ed komt eraan, die moesten we een piepie doen, hè?
1: Oh, daar is hij.
0: Ja, dit is net over dat één keer in zoveel tijd staat hij steviger. Nou, dat heb je nou. Wat had hij nou waarschijnlijk, denk ik.
2: Maar dit was wel...
0: Wat had je?
2: Ja, even over die... Ik zat sterren.nl van de week te kijken op tv.
0: Ja.
2: Toen stond daar een gast. Ah, die zag er niet uit. Voor mij is hij niet helemaal goed gebakken. Zelfs in ieder geval.
0: Oh, ja, dat kan. Nee, dat kan niet.
2: Hij was Malle groot. Appie. Hij had geen ritme gevoel. Hij stond daar maar een beetje.
0: Rutger van Barneveld.
2: Ja. Ja. Zo heet hij.
1: Dat is van alles geloof
0: ik,
1: ja.
0: Ik moet ook met de quiz meedoen.
2: Wat
0: ik
2: is daar nou?
1: Ja, je gaat winnen.
2: Nou, nee, dat is joh, maar...
0: Hij heeft er niet, hè? Hij heeft er niet, man.
2: Mijn schoonzoon, die liep daarna. Toen hoorde ik hem steeds dat liedje zingen. Ja. Ik zei, hey, zag ik van de week op tv. Maar dit is toch wel geen hit, hè?
1: Ja.
0: Hey, weet je?
2: Ja, dit was wel een hit.
0: En weet je hoe groot die hit is? Zelfs Martin Garrix in Russia of zo. Heet het Russia?
1: Is het zo?
0: Draait hij een remix van die plaat, hè? Van Rutger Mannenveld. Dus jij zegt, weet je wel, van is een hit? Mega
2: maar
0: hit.
2: Er is dus voor heel veel van namen kermisartiesten, is er dus nog hoop. Ja, nee.
0: Ja, dat is zo. Dat is zo.
2: Je kan zomaar een hit hebben,
0: blijkbaar. Hij is niet knap.
1: Jij bent toch van de Oranje Voordeur?
2: John D. zou ook voor mij gewoon zomaar door kunnen breken.
0: Zeker.
1: Maar jij bent toch van de Oranje Voordeur?
2: Ik ben zeker van de Oranje Voordeur. Voor mij is er ook nog hoop.
0: Ja, nee, zeker.
2: Oranje Voordeur is jap nul.
0: Maar je moet er eventjes dan een zomers tientje aan geven. Dat werkt. Beetje swingend.
2: Wat zegt hij ook alweer? Ik wil de zon zien of zo.
0: Ja. Rutger van Barneveld, even kijken wat het ook weer.
2: Ja, gaan we niet draaien dan?
0: Nee, we hebben geen tijd meer.
2: Dan is het mijn schuld.
0: Nee, want we hebben helemaal geen tijd meer.
2: Oh,
0: want we
2: doen het
0: over twee minuten uit. Ja. Dus, maar zwoele zomernacht. Ik zal wel een klein stukje even laten horen. Nou, je hoort natuurlijk misschien je koptelefoon niet, hè?
2: Jawel, ik hoor het wel.
0: Hoor je? Want die gaat natuurlijk niet goed. Ik moet deze natuurlijk uitzetten natuurlijk, anders hoor je het niet. Ja, dat is
2: een muziek. Ik wil de zon, de zakken in de zee.
0: Maar hij heeft er gewoon wel te pakken.
2: Ja, het is toch verschrikkelijk. Cheerio in deze...
0: Ja, weet je. Zeg maar.
2: Kan iedereen tegenwoordig maar artiest worden?
0: Zeker.
2: Iedereen kan artiest worden.
0: Ja hoor.
2: Je hoeft geen ritme gevoel meer te hebben. En je hoeft ook niet meer... Je moet gewoon een of andere deuntje hebben. En,
0: zelfs als DJ, iedereen kan ook tegenwoordig DJ worden. Dus het is helemaal niet meer nodig om kwaliteit te leveren.
2: Dat is toch wel lekker en dat is toch een geruststellende gedachte.
0: Is toch lekker, hè? Dat je gewoon onsterfelijk kan worden door heel...
2: Ja,
0: maar het is natuurlijk gewoon super slim. Je moet maar gewoon zo'n hit scoren.
2: Ja, maar ik heb wel het idee tot Nederland er ook meer klaar voor is.
0: Voor...
2: Ja, vroeger, in mijn tijd had je muziek van eigen bodem. Als je daarvan hield, dan was je een of andere...
0: Ja, dan was je niet goed.
2: Weet je?
0: Dan was je niet goed.
2: Ja, wat had je toen ook? Je had ook alleen maar André Hazes in Camarina.
0: Dat was hem.
2: Bonnie Sinclair.
0: Hey, Ed, hebben we nog 40 seconden.
2: Oh, dat is het alweer?
0: Ja, dan moeten we er echt uit.
2: Oh,
0: keihard worden we eruit geramd. Ja.
2: Oh.
0: En dan ga ik mijn vakantie in Luiden.
2: Ja, waar ga je naartoe?
0: Italië.
2: Italia.
0: Ja, Italia.
2: Fratelli. Italia. Italia.
0: Ja, jongen, dit wordt fantastisch. Dus, maar ga je me missen?
2: Ja, 100%. Ja.
0: Jij ook, ja?
1: Zeker.
0: Jawel.
1: Zeker.
0: Een beetje?
2: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Hé, hey, jongens, maar we gaan een eind aan breien. Even.
1: Kom je volgende week nog, Ed?
0: Ja, kom je volgende week?
2: Ja, ben je er dan?
0: Nee, ik ben er niet. Ik ben alweer.
2: Ik kom altijd.
0: Nou,
2: ja,
0: is goed.
2: Tuurlijk, Jaap.
0: Ja, hier langs, hè? Hier langs, bedoel ik, hè?
2: He?
0: Hier langs.
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké.
2: Okay. Lach even. Yes. Jaap, ben jij dan?
1: Ik ben er. Ik ben
2: het waarnemen.
1: Ik ga het waarnemen.
0: Hij zegt
2: dan komt alles goed. Up, vol up.
1: Hoi.
3: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht
6: Onze Zorg, gefeliciteerd. Jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl. Alweer een

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, allemaal weer een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Even een uurtje lang gezellig de markt op met Gerard Stokman. En op deze 11.07.2026. En ik heb ook goed nieuws, want je mag weer meewerken aan dit uurtje. Ja, je mag natuurlijk meewerken aan alle uurtjes als je bij je eigen denkt van nou, tussen 2 en 3 wil ik ook nog wel een nummertje, dan mag het ook. Maar de WhatsApp is weer hersteld, dus je kan gewoon weer ons appen hier naar de studio op 0299-369916. Het was voor Yves Berens ook weer een hele mooie tijd, want hij bracht natuurlijk zijn nieuwe single uit. Misschien is het tijd. En de boodschap is duidelijk. Durf keuzes te maken, grijp je kansen en leef zonder spijt. Met zijn eerdere hits Terug in de Tijd, Alleen met jou, Nachtenlang en Droom jij over mij. Vannacht bouwde hij natuurlijk een hele mooie carrière op. Want in het begin van dat hij net uit. Of tenminste, hij is al jarenlang zanger. Maar toen kwam het maar niet. Het kwam maar niet op gang. En toen kwam Terug in de Tijd. En toen barstte heel Nederland uit zijn voegen. Lieve mensen, hier was hij dan. Yves Berensen. Ja, en ook deze nieuwe single blijft natuurlijk trouw aan zijn herkenbare energieke geluid en gemaakt om live mee te zingen. Nou, misschien is het wel leuk om hem even een aantal keren te draaien via de social media, zodat je hem volop kan meezingen natuurlijk. Want helaas, hij staat op 14 en 15 november in het Ziggo Dome. Maar ja, daar zijn geen kaarten meer voor. Dus vandaar hier bij de LVJ. Misschien is het tijd voor Yves Berensen.

0: Zeg Gerard, wat hebben we deze week in de aanbieding?
1: Nou, in deze week hebben we in de aanbieding niemand minder dan onze jonge dame Samantha Steenwijk. Want die heeft met het nummer Je weet niet wat je mist, heeft ze opnieuw laten horen waarom ze al jarenlang tot de meest geliefde stemmen van het Nederlandstalige genre behoort. De single combineert een herkermale liefdesthema met de krachtige emotionele voordracht waar de Haagse zangeres bekend om staat. Nou, dat is natuurlijk zo. Want als je er af en toe hoort praten, nou, ik denk dat ze het op de radio en televisie nog wel heel netjes doet, maar ik denk dat het overdag toch wel echt lekker op zijn Haags gaat, hoor. Want deze paardenliefhebster, die kan haar mondje wel even een klein beetje roeren, zeg maar. Oké, en ze is natuurlijk volop in de belangstelling van alle programma's. Gisteravond zag ik er ook nog even voorbij komen bij, hoe heet het programma, Secret Duets of zo. En ze is toch wel een klein beetje hilarisch, want we zitten samen daar met Gerard Joling. En als je die twee bij elkaar doet, dan wordt het een hilarische avond. Maar daar zijn we niet voor natuurlijk, want we gaan gewoon even luisteren naar haar nieuwe single. Hier is Samantha Steenwijk, Je weet niet wat je doet.

Kijk en luister ook in je vakantie naar de LOVE. Download de RTV Love app nu in de App Store of Google Play Store.

0: hoorde niemand minder dan Marcel Kaptein natuurlijk. Nog een oude lovelieveling. En dat was, ja, wij kennen Marcel natuurlijk van niemand minder dan, Ten Sharp. Maar dit was even zijn pseudoniem. Oftewel Lucky Fella. En dat ging over One Big Family.
1: Zeg Gerard, wie staat er deze week op de markt?
0: Ja, en deze week zoals gebruikelijk natuurlijk. We zitten natuurlijk een beetje in de vakantieperiode. Dus het is een beetje rustig op de markt. Maar we gaan natuurlijk eerst alle mensen die vandaag verjaren natuurlijk even van harte feliciteren. En ja, ondanks het feit dat het buiten nog een beetje grijs is, heb ik me wel laten vertellen dat het vanmiddag toch wel zo rond de 30 graden gaat worden. Ja, of dat hier ook gaat lukken, dat weet ik niet. Maar ja, als je op social media kijkt, dan zie je gewoon bij de buien mensen die aangeven van ja, het wordt toch wel warm vandaag. Nou, mocht je dan je verjaardag vieren, kan je natuurlijk altijd nog even de barbecue aansteken. Mocht je nog mee willen werken aan dit programma, dan kan dat natuurlijk, hè, 0299-369916. En vertel dan even waar je uithangt en of je al onderweg naar je vakantiebestemming is. We gaan even naar Man at Work. Misschien ben je wel Down Under. Laat het ons weten.

Ja, dit is toch wel een van de meest gecoverde nummers ten alle tijden natuurlijk. Want het is een nummer van Creedence Clearwater Revival. En dat ging natuurlijk over Have You Ever Seen Rain. En deze was in de uitvoering voor van niemand minder dan Smokey. Op 15 augustus staat onze topkok Niels Rundekamp achter de barbecue tijdens het Beemster in Bloei Festival. En daar kun je dan komen genieten van de heerlijke barbecue gerechten die Niels dan voor jullie gaat bereiden. En dat doet hij alleen maar met verse producten en producten van de lokale boeren en makers uit de Beemster. Dus de Beemsterkaas zal daar ook wel even voorbij komen. En niet meer een of ander, er was laatst ook even een nieuw biertje uit, ook uit de Beemster. Nou, misschien dat je die dan ook nog wel even kan gaan proeven dan. Dus het is op 15 augustus, dus mocht je bij je eigen denken van, nou, daar wil ik wel heen, dan kun je daar tickets voor bestellen. En voor meer informatie kun je dan naar Visit Beemster, Visit V-I-S-I-T, en dan naar Beemster. .nl. En daar kun je tickets bestellen. Het is even een kleine bijdrage die je dan zelf mag leveren. Want de opbrengst die gaat ten geheel naar de Beemster in Bloei. Zodat ze ook de komende jaren weer zoveel mogelijk bloemen en randen kunnen inzaaien. Dat is natuurlijk als je door de Beemster rijdt. Dan zie je al die mooie perkies. En dat doet dus de Beemster in Bloei. Dus 15 augustus gewoon even richting de Beemster. Gisteravond kwam je uit, lieve mensen. Om 12 uur was het zover. De nieuwste van Monique Smit. Hier is niet naar huis.

Ja, het zijn toch wel even een klein beetje een beetje zomerse klanken, zeg maar. Als je naar de Mavericks luistert natuurlijk. En dat ging over Dance the Night Away. Nog steeds beroemd op bruiloft en partijen komt hij natuurlijk elke keer. Komt hij gewoon nog even voorbij. Maar het blijft ook gewoon een lekker nummer. Het is 15 juni geweest, lieve mensen. En dat is al bijna weer een maand terug, zowat. Maar dat houdt in dat het broedseizoen voorbij is. En dan gaat de pontjesroute en de diktrompad gaat weer open. En dan heb je natuurlijk altijd mensen... Ja, waar heb je het in godsnaam over nou? Dat is een pad tussen Warder en Etesheim, de Breek, zeg maar. En dan kun je over via land en zand en met een pontje over de sloot heen... kun je dus een klein beetje 2 kilometer in de ronde lopen. En dan van het mooie... mooie zeevangstgebied kun je dan gaan genieten. En je kan ervoor kiezen... Jan gaat helemaal vlak hier. Maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om andersom te gaan lopen. Hè. Dat je dus zegt van... ik begin bij de Breek en dan gaan we richting Warder. En dan via... Ja, het is gewoon een mooi rondje. Ik zou zeggen, je moet het gewoon even een keer... moet je het gewoon een keer in je leven gedaan hebben. Want dat met de pontje is natuurlijk altijd logisch. Het is nog heel ouderwets. Hè. Gewoon een bakje ijzer ligt te water met een touwtje. En dan moet je... aan het touwtje trekken en dan kom je gezellig aan de overkant. Nou, Jan zit te bedenken, wat een nieuws weer. Nou, laten we dan maar naar muziek gaan luisteren. Ziggy in the house. Hier is Stay With Me.

Ja, Joyce Harry, het is toch wel leuk dat Annie Schilder in de gaten heeft dat mijn uur er alweer bijna op zit, zeg maar. En dat ze dan gewoon even zegt, adieu, Sherry. Lieve mensen, hij is er helemaal klaar voor. En hij is hier al even gezellig een tijdje bij mij in de studio. Ik vind het altijd wel gezellig als die man er is, hoor. Hij heeft natuurlijk altijd wel verhalen te vertellen. Maar zometeen gaan we natuurlijk weer naar hem luisteren. Rang, kang, pang, onder leiding van niemand minder dan Jan Rundekamp / Worst. Wat mij betreft, ik wens jullie een heel prettig weekend en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou?
3: Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

alles hier, want gisteren was het toch wel 35 graden. Alleen dat ik vanmorgen van bed afkwam, toen moest ik bijna mijn schietpak aan. Hey, Manfred Langer was dit. En wie is nou in godsnaam Manfred Langer? Nou, Manfred Langer, dat was de directeur en de eigenaar van de discotheek De Hit in Amsterdam bij het Rembrandtsplein. Hij kreeg ook een staatsbegrafenis. En ja, het was een beruchte discotheek waar heel bekende mensen, voetballers, politicus en natuurlijk van alles kwam daar. En er is nooit bekendgemaakt wat daar allemaal is gebeurd. Hey, een hele goede middag luisteraars. Welkom bij een nieuwe uitzending van Rangkangpang op deze zaterdag 11 juli 2026. De vakantietijd is aangebroken. We gaan even naar 1980. Benny Nijman hier bij de LOVE.

naar luistert in een groot waterland, de allergezelligst op dit moment. Hey, René Schuurmans! Ja, en als het weekend is, nou, toevallig, het is weekend!

nu wakker worden. En ik zou zeggen, ik zou er snel eentje nemen. Dan ben je gewoon weer op het niveau waar je gisteren mee begon. Want heel veel mensen die hebben natuurlijk gisteren de vakantie gevierd. Nou, en dat is natuurlijk een goed recht. Want dan kunnen ze samen met z'n allen naar Griekenland.

de zomer is al een tijdje begonnen. En het is af en toe heel erg warm. Zoals gistermiddag zat ik even achterom. En ja, ik moest toch even het huis in. Want dat was niet om uit te houden. Een jaartje of twee geleden toen kwamen de vlakkies even naar mij heen toe. En de oudste, Jari, die zei... Ik deed altijd luisteren naar jou in Emmen. En wat treft het nou? Hij gaat nou naar Spanje. Dus ik moet ook wat Spaanse muziek tegenwoordig gaan draaien. Want hij gaat richting Valencia. En ik gun hem daar het allerbeste Jari vlak. Even speciaal voor jou.

0: mooie vlak. Omdat hij richting de Spaanse zon gaat. En er komen veel appjes binnen vanuit buiten Volendam. Of we ook te zien zijn op tv. Jazeker! Ja, ik zou het niet doen. Maar je kunt naar de website van de LOVA. En dan live tv aantikken. Dus even bij deze. En dit was een Spaanse plaat die ik een paar jaar geleden, dat ik op vakantie was in Mallorca. En deze plaat drie keer op een dag voorbij kwam bij het zwembad. Dat op een gegeven moment ging je zelf ook meedoen. En daar stond Jor, die ouwe lul, op dat randje van het zwembad mee te doen met dat dansje. Maar ja, niemand zag dat dus. Hey, we gaan even naar werkmuziek.
1: Die ene nacht, ze kwam voorbij.

Russische zangeres Dana Winner. En mijn hart zingt van liefde. En ik moet toch even onze regisseur, die altijd achter die schermen zit bij Johan Derksen, even aandoen. Want hij werkt natuurlijk hier ook bij de LOVJ. En die gaat over al die camera's. Maar ik denk dat er die camera's niet helemaal goed zijn, Johan Veerman. Want ik heb denk ik een... laat ik het maar niet zeggen. Eindelijk weer zomer. Daar hadden we het over. En in de jaren 80 zong Kenyon daarover. Samen met Annie Kras.

Ze waren opgericht om een beetje tegengas te geven aan de kids. Alleen, het lijkt totaal niet op elkaar, hoor. Maar wel gezellige muziek hebben ze uitgebracht. De Classics. De Classics, moet ik zeggen. Hey, u luistert naar het programma, het gezelligste programma van Grootwaterland. Ik moet er ook bij zeggen, Grootwaterland. Maar als ik even naar mijn telefoon kijk, wordt het ietsje groter als dat waterland. Rangkangpang hier bij de LOVE.

even in deze huidige tijd. En dan moet ik even naar mijn vrouw toe, want ik zeg altijd morgen of later. En Wesley Bronkhorst heeft er een plaat van gemaakt, want later is morgen. MUZIEK

is morgen. Nou, ik heb even wat tijd over in mijn programma. Dus, ik kreeg een heel zootje appies binnen via mijn telefoon. En ja, Griet die zegt ook, Jan, een plaat van BZN. En Marcus van Broek die deed daar ook weer, niet over die BZN, maar weer naar mij toe reageren. Maar die hebben wij ooit eens gedraaid bij Marco en zijn vrouw. Nou, ik dacht, laten we het nou maar meteen doen. Ik zou hem volgende week, heb ik gezegd tegen Griet. Maar ik heb toch wat... Oh nee, laten we eerst even deze zomerse plaat doen. En dan

is dit zomers? Of is dit zomers? Bella Perez. Maar ik zag dat deze plaat even over de 1 minuut duurde. Dus tijd over. En waar ik mijn verhaal in zat, dat is natuurlijk die plaat van BZN. Ooit gedraaid voor Margot en zijn vrouw.

meer. Alleen hier bij Rangkangpang, LOVJ Radio. Hey, luisteraars, ik ga jullie bedanken voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week. Tot, en ik ga naar mijn soepie.

0: is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
11: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Ja.
1: Ben je er?
0: Ja, ik ben er zeker.
1: Ja, ik niet.
0: Jawel, je bent er wel. Als je, oh. Wat jij even moet doen is koptelefoon af. Kijk, dan kun je me horen.
1: Ja, nu wel, ja.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik hoor mijn eigen niet.
0: Nee, maar dat komt zo direct wel.
1: Oké.
0: Okay. Dat komt zo direct
1: wel. Oh, dan is het goed.
0: Ja, zeker.
1: We zijn al
0: weer. We hebben Jan weer gehad. Fantastisch, heerlijk gewoon dat Jan er weer lekker bij was. En we zijn ontzettend blij met Jan weer aan den knopjes, zeg maar.
1: Jawel.
0: Ja?
1: He's back.
0: Jawel, hè?
1: He's back.
0: Jawel.
1: Rang, pang, he's back.
0: We hebben redelijk wat water door die rivier moeten hebben voordat dat weer zover was. Maar ik ben ontzettend blij met hem.
1: Het had nu alleen nog maar bier door de rivier.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Je bent er ook weer.
1: Ja, maar nog steeds hoor ik niks, hoor.
0: Ik zou me er even niet druk om maken.
1: Ah, ja,
0: daarom zei ik, doe je de koptelefoon even af, dan kun je mij goed horen.
1: Ik wil mijn eigen horen.
0: Ja, dat is me al lang al duidelijk. We hebben vandaag visite.
1: We hebben gasten.
0: Ja,
1: man. We zijn vorige week begonnen met de presentatie. Een stukje van de nieuwe Kermis-CD 2026.
0: Ja.
1: De Kermis Hit Festival CD, om precies te zijn.
0: Ja.
1: Daar draaiden we alvast twee voorproefjes van. Maar nu, dames en heren, hebben wij live in de studio twee kermisartiesten. En het zijn niet de minste.
0: Ja,
1: het zijn Frans Feist.
2: Ja.
1: Of het wordt Karl Bedakker.
2: Ja.
1: Dus we hebben of Frans Feist, of we gaan Karl Bedakker.
2: Kijk.
0: Ik laat ze even zien. Mocht je toevallig naar tv zitten kijken, je kan ziet zitten. Ze zitten op het bankje, zitten ze klaar.
1: Al die oude mannen van weg, ja precies.
0: Ja hè?
1: Zwaaien. Juri, iets meer naar rechts.
0: Ja. Dus. En jouw column komt er ook weer aan.
1: We hebben een
0: strak en druk programma.
1: Ja.
0: Ben jij er klaar voor? Helemaal niet. Nee.
1: Maar ik ben er klaar voor, ja.
0: We staan we gaan starten lekker met kermisachtige sfeer. Het was natuurlijk al de hele ochtend, hoor je dat een beetje. De nieuwe kermis-cd's zijn uitgekomen. Maar ik wou je even meenemen naar, ik weet niet hoe lang geleden. Het hele dorp zong mee met The Four Non Blondes. En ze schreeuwden echt, iedereen zijn huigje was zichtbaar. What's up? Dat geldt ook voor jou. What's up, Albert?
1: Ja. Oh, ik dacht,
0: what's up?
1: Je huig is zichtbaar.

0: kunnen we met z'n allen gewoon heel hard mee schreeuwen, heel hard mee zingen en zo. Ja.
1: Makkelijk deuntje eigenlijk.
0: De Four Non Blondes. Ja. Ik zeg altijd bij dit soort platen. En ook nu weer, weet je wel, Rutger van Barneveld heeft er ook weer zo eentje waar gewoon half feest in Nederland dat mee zingen is. Je zit me aan te kijken, maar
1: dat is
0: echt serieus een gemis van jou. En je zegt niet voor mij. Maar je zal ze maar geschreven hebben, dat soort nummers.
1: Deze meiden ken ik
0: dat wel. De hele tent gewoon lekker meezingt. Dat geldt overigens ook natuurlijk voor kermisplaten.
1: Ja, ja.
0: Dan kan ik me zo voorstellen, en jij bent een van die schrijvers ervan, dat je gewoon op een achterkamertje zit.
1: Met een idee.
0: En dan hoop je natuurlijk dat de dijk uiteindelijk mee gaat zingen.
1: Keels meezingt.
0: Ja.
1: En dan vooral op maandagochtend van kermis in de Jozef.
0: Groot
1: feest.
0: Ja.
1: En tegenwoordig ook in de kermistent op het Slobberland.
0: Dat ook.
1: Ze nodigen nou met de gezonde apotheek is dan de begeleidingsband, zeg maar. En zijn ze een paar jaar geleden mee begonnen. Om al die oude artiesten, waaronder...
0: Jij ook.
1: Van, kom eens even langs met dat ene liedje.
0: Dat.
1: En schuilnaam Olifant met dat ene liedje. En Jaapie Ossenveld enzovoort. En dat zijn gedenkwaardige avonden.
0: U bent er
1: misschien wel eens een keer...
0: Ik ben er zeker geweest in dat tentje. Ja. Daar draai ik af en toe wel eens een plaatje.
1: Zelfs mijn jongste dochter mocht vorig jaar daar op het toneel staan. Heb je het over Four Non Blondes?
0: Je was helemaal niet zo trots, hoor. Dus wij hebben het ook helemaal niet gemerkt dat jou daar je helemaal...
1: Baisie is bijvoorbeeld ook zo'n klassieker.
0: Dat.
1: Ja.
0: Ben jij klaar voor je column?
1: Ik ben er klaar voor. Hij gaat toevallig over kermis.
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 169, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u over de kermis hebben. Over de kermis? Nou al. Jawel, over de kermis. En dan met name over de nieuwe Kermis Hitfestival CD 2026. Die bestaat inmiddels 29 jaar. Volgend jaar vieren we dus een jubileum. En daarover komen zometeen de mannen van Karel Bedakke en Frans Weist, die ook op de CD staan, wat over vertellen. Want in die 29 jaar zijn er ongelooflijk veel gezellige, gedenkwaardige liedjes geschreven en gezongen over dit jaarlijks terugkerende, tot ver in de omtrek wereldberoemde dorpsfeest. Vanaf 1997 tot en met 2026 zijn er ondertussen maar liefst, let op, 864 liedjes geschreven, geproduceerd en op de plaat verschenen. 864 stuks, lieve luisteraars. Dat is 2592 minuten feest op de radio. 43 uur lang kun je dus achter elkaar kermismuziek draaien tot je er misselijk van wordt. Of juist niet. Of krijg je er juist een onwaarschijnlijk positief gevoel bij? Kermismuziek, lieve luisteraars, je houdt ervan of je haat het. Eén ding is echter wel duidelijk gebleken sinds 1997. We zingen allemaal luidkeels mee als Lily van Putten uit de speakers klinkt. En Double D hun welbekende deuntje zingt. We gaan nog lang niet naar bed, maar eerst nog een dikke koek van Klaas Pet. En daarna op jacht naar de bierdief van Jaapie Ossenvet. En met de Beatles is het toch ook alle dagen pret? Want het oog wil ook wel wet. En anders heb je vast nog wel genoten van Gerrit en zijn kokosnoten. Of van die 20 bier van de mannen van Jaha. Wie doet dat ze ooit nog eens na? Na zulke dorst lust je vast nog wel een stukje leverworst, is leverworst, is leverworst. Legendarisch waren los in het Vestos. Maar ook de hitjes van Dos Chicos, Johnny Rocca, De Bibber en de Bok, Oude Lullenband of schuilnaam Olifant, het zorgde allemaal voor positieve trammeland. En niet alleen in het Nederlands of Volendammer dialect. Dankzij Wolfgang Swalbe klinken ook die Deutsche Lieder zeer perfect. En wat dacht je van de klassiekers van Fredje Peerdeman? Of hoe al die andere artiesten ook mogen heten? Laten we de Sammies in godsnaam niet vergeten. Op vrijwel elke cd staan ze wel met een lied of twee. Kermisartiesten, lieve luisteraars, al bijna 30 jaar en we zijn nog lang niet klaar. Lang niet alle namen heb ik hier vermeld, want het is echt een enorm deelnemersveld. De nieuwe cd ligt alweer in de schappen en ik kan jullie nu alvast verklappen. Het zijn 28 liedjes vol gezelligheid. Daarom is het nu de hoogste tijd om er alvast eentje te gaan draaien. Met twee speciale gasten in de zaal gaan we terug naar hoe het ooit begon allemaal. Want één kreet staat onherroepelijk vast bij dit festijn. Kon het maar altijd kermis zijn.

0: toe laat het altijd kermis zijn. Misschien een beetje overdreven, maar het is wel heel fijn, die periode.
1: We zijn begonnen.
0: Ja.
1: En op gitaar, hoorde je hem?
0: Ja?
1: Je weet niet wie die gitaarsolo's maakt. Speelde, nee hè?
0: Nee, ik ben een derde klap.
1: De one and only Jaapie Kwakman.
0: Jaapie Kwakman.
1: Die zat toen nog in de blauwe bus. En dan praat ik over 1997. We hebben in de house Juri. Stel je even voor, Juri.
2: Nou, ik ben Juri. Ik ben van Kelpendak.
1: Ja, maar je hele naam. Wat
2: Juri Veeman. Ja, dat mag wel.
1: Oké. Want je beroep, je hebt een speciaal beroep.
2: Ja, ja, ik heb een speciaal beroep. Ja,
1: en we mogen niet in detail treden. Dus je achternaam is...
2: Nou, dat maakt niet zoveel.
1: Juri Veeman is voor het eerst hier in de studio.
2: Jazeker, een debuut.
1: En je kon het niet eens vinden?
2: Ja, ik met mijn navigatie al zitten. Daar kwam ik niet.
1: Maar jij bent van Kelpendak. Vertel eens iets over Kelpendak.
2: Nou ja,
1: hoe lang bestaan jullie al en waar komt die naam vandaan?
2: 2020 zijn we begonnen, tijdens de corona, notabene.
1: Oké.
2: Dus ja, een moeizame start wat dat daar gaat, want de eerste twee jaar was er natuurlijk geen kermis.
1: Hoe oud ben je?
2: 24.
1: Ja, dus de hele 1997, toen was je...
2: Nee, toen was ik
1: was nog vloeibaar, dus...
2: Maar ik ken het liedje gelukkig al.
1: Oké, klassiek.
2: Maar ja, de naam die komt van dat het eigenlijk het opnemen heel slecht ging. Want we moesten het 50 keer ons eigen zinnetje opnieuw doen. En het liep niet lekker en... Toen op een gegeven moment zei Jaap, nou hebben we nu wel een nummer, Jaap de Bok.
1: Dit was bij Jaap de Bok opgenomen?
2: Ja.
1: Ja, oké.
2: En hij zegt, maar nu nog een naam voor jullie band. Nou, ja. Toen was het gissen en uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat er Kal aan het bedakken was.
1: Met opnames?
2: Met het opnemen.
1: Of met vrienden of vriendinnen?
2: Nou, met het opnemen.
1: Ah, oké. Ja, okay. Met vriendinnen dat je Kal bedakken doet. Maar wie kwam er nou op het idee van, ik wil ook wel eens een kermisplaatje maken?
2: Nou,
1: jullie zaten aan een pilsje of zo tijdens corona, mag de deur niet meer uit.
2: Precies dat. We verveelden ons en we zaten met elkaar.
1: 1,5 meter van elkaar af toen de tijd
2: natuurlijk,
1: nog.
2: Ja. En toen had iemand een liedje geschreven van onze vrienden. Wat overigens niet uit is gekomen. Maar uiteindelijk hadden we er nog eentje geschreven. En Stefan van Nierop had daar lucht van gekregen. Want ons medebandlid Colin, dat is zijn broer, Colin van Nierop.
1: Ja.
2: En die had het tegen Jaap verteld van, hey, mijn broer die heeft voor de gein een liedje geschreven. Moet je eens luisteren. En Jaap vond hem leuk en...
1: En dat is deze, neem nog een slok.
2: Nee, dat is onze eerste.
1: Of de eerste, je hebt er dus nog eentje liggen.
2: Ja, maar...
1: Daar doen we nog niks mee.
2: Daar gaan we niks mee doen, denk ik.
1: Want ik heb nou de nieuwe kermis-cd voor me, maar jullie staan als tweede opener op de cd De Bab.
2: Mm-hmm.
1: Ja, maar ik zie aan het eind van de cd Oortje ook nog Kelpendakken staan.
2: Ja, die is van vorig jaar. En dat slaat natuurlijk weer op onze naam, Kelpendakken. Want vorig jaar waren we te laat.
1: Oh!
2: Dus ja... Dan ben ik al aan het bedakken.
1: Dan doe je al bedakken. Dat heeft niks te maken met je vriendenploeg, want ik zie hier een meneer Braan in zitten, die daar ook mee bedakken.
2: Nee, het heeft echt met het kermis tafereel te maken.
1: Ah, oké. Nou, Kelpendakken. Even kijken, dat heet Mannenochtend.
2: Ja, die was van vorig jaar. Ja.
1: Oh ja, die was van vorig jaar. Toen waren jullie te laat. Ja, dat is echt bedakken. Jullie eerste samenwerking met Jaap de Bok. Vertel.
2: Ja, nou, dat
1: maar jij ging naar Jaap, jullie wisten vandaar moeten we zijn, anders komen we nooit op een cd.
2: Nou, Jaap had ons benaderd van, ik had jullie liedje gehoord via Stefan. En, zou je het willen opnemen, want het is altijd een mooie nieuwe jonge aanwas.
1: En met hoeveel man zijn jullie dan?
2: We doen het met z'n drieën, maar inmiddels is de hele vriendengroep enthousiast en zijn we bijna met een mannetje 25.
1: Oké.
2: En dus met de clips opnemen is dat natuurlijk leuk als je met zoveel man bent.
1: Dus als jullie optreden heb je altijd de volle zaal? De eerste rij.
2: Dat kan je wel stellen.
1: De eerste rij staat vooraan. De eerste 25. Precies. Met aanhang 50. Ja, kan slecht om te beginnen. Zijn er muzikanten dan ook in jullie? Speel je een instrument of zo?
2: We kunnen alle drie niet zingen. We kunnen alle drie geen instrument bespelen. Maar dat is denk ik ook het mooie van de kermisliedjes.
1: Zo is Likke Pijp ook begonnen, moet je maar denken. En uiteindelijk zijn die wereldberoemd nu.
2: Ja.
1: En dat is jullie intentie ook?
2: Dat is niet onze intentie. We vinden het leuk en... Als je daar zo'n succes mee haalt, is het natuurlijk altijd mooi.
1: En gaan jullie wel even nog op tournee straks met kermis of zo?
2: Nou, we hebben de twee die niet zo huiverig zijn. Dus als er aanvragen zijn, dan gaan we dat natuurlijk wel doen.
1: Ja, en jullie hebben ondertussen nou 4 plaat of zo?
2: 7 wordt het.
1: Zeven alweer?
2: Dit wordt de 7e.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nou, dan een verzamel-cd volgende.
2: Nou ja, misschien met de 10 jaar een verzamel-cd.
1: Oh ja, een jubileum-cd.
2: Ja.
1: Ja, oké, de tijd is alweer om, zie ik van Vincent. We gaan hem draaien. De nieuwe plaat van Kelpendakken. Neem na een slok. Veel plezier met kermis.
2: Hetzelfde. Dus.

0: Zo, wat een gezelligheid. Ja, ja, dit is wel gezellig.
1: Ja, we lopen inderdaad in de richting van kermis en het is vakantietijd. En we hebben hier niet de, laten we zeggen, de zoveelste hittegolf. Hier is het gewoon nog een normale temperatuur. Dus ja. Vincent, eigenlijk zit alles mee.
0: Ja, alles zit mee. Alles? Dus dan ben ik benieuwd naar jouw bijdrage zo direct.
1: Daar zit wat tegen.
0: Oh. ik ben benieuwd wat je. Hoe was je week überhaupt? Laten we even een kleine introductie. Ging het lekker?
1: Met deze afgelopen week, ja. Kijk, het is ons weertje. Ik ben op een leeftijd dat ik de hele dag elke keer zelf mag indelen.
0: Ja.
1: En als het dan niet regent en je kan eigenlijk onbeperkt naar buiten en je verbrandt niet, je hoeft niet steeds een pet te zoeken of wat dan ook. Heerlijk.
0: Ja.
1: Dus ik heb maar één probleem. Wakker worden en weer slapen gaan. En jezus, daartussen vol maken.
0: Nou, dat lukt je
1: dat
0: allemaal.
1: Dat gaat heel erg goed.
0: Ik zeg altijd, zonder Kortolle is de gemeente dolende. Dan zijn we met z'n allen zoeken. Dat zie je ook op de dijk. Dat zie je ook in de Stien. Zie je dat ook allemaal. Mensen die aan het zoeken zijn. Zonder Kortolle, die richting die die beste man altijd elke week weer brengt. Hij kijkt nu even een beetje benauwd met wat ga ik nu alweer zeggen. Mm-hmm. Maar dat is de functie die jij hebt als columnist in ons programma.
1: Nou, dan zal ik aan de achterkant beginnen. Want dit stond wel een beetje op mijn blaadje om daar iets over te zeggen. De gemeente heeft richting nodig, dat is duidelijk. En een van de dingen die een rol speelt in bijvoorbeeld het samenstellen van de raad, is dat je probeert dat er een soort besluitvorming kan plaatsvinden. En onze raad bestaat uit 10 partijen. En ik las deze week een voorzet. In de Volkskrant werd daar vrij uitgebreid op ingegaan. Om misschien de politiek wat handzamer te maken. En misschien zou je eens toe moeten naar, laten we zeggen, een tweetrapsverkiezing. Waarbij de twee grootste partijen na de verkiezingen daarna mogen strijden om wie mag de premier leveren. Dat lost al een heleboel op, maar daar schijnt een grondwetwijziging voor nodig te zijn. Maar wat wel zou kunnen, met een kieswetwijziging, en die is veel makkelijker, om bijvoorbeeld die kiesdrempel op 4% te zetten, waardoor je sowieso een aantal partijen kwijtraakt. En dan ben je die meningen misschien wel zogenaamd kwijt in het politiek forum. Maar dat zou wel een heleboel oplossen in allerlei mogelijkheden om, laten we zeggen, besluitvaardig aan de slag te gaan met wat er speelt in de maatschappij. Een van de dingen die op dit moment in de maatschappij speelt is, wie het nieuws deze week gevolgd heeft, is dat de minister van Economische Zaken heeft besloten dat de vleesverwerkende industrie vanaf 2028 geen arbeidsmigranten meer mag inhuren via uitzendbureaus. Er zijn geloof ik 15.000 uitzendbureaus in Nederland die dat voor ze regelen. En om een beetje beeld te geven waar ze mee bezig zijn is, er zijn er die huren huizen of die bezitten huizen, die delen ze op in 10 bedden. En die betalen per bed per maand 600 euro betalen. Dat is per maand 6.000 euro huur. En dan worden die mensen 's morgens om 5 uur, 6 uur opgehaald. En dan moeten ze voor dat ritje naar de baas ook weer 5 euro betalen. Enzovoort, enzovoorts. En als er ook bij de baas wat gebeurt, bijvoorbeeld dat ze per ongeluk het mes in hun vingers zetten, dan worden ze op straat gezet, want je bent niet meer bruikbaar. En dus daar wordt er werk van gemaakt. In Duitsland hebben ze dat al gedaan en dat werkt perfect. Die hele uitzendorganisatie in Duitsland is op de helling gezet. En het misbruik door de bedrijven met het inhuren van de Roemenen, Bulgaren, Polen en waar ze ook vandaan komen, die is daar wat beter geregeld inmiddels. En ons land gaat dat ook doen. Alleen, dat kan pas in 2028. En dan gaan mijn gedachten op stap. En denk bij mezelf, wat is er nou voor nodig om de benzineprijs te verhogen? 1,5 uur. Wat is er nou voor nodig om thuis gewoon te zeggen, morgen eten we. En dat duurt 1,5 uurtje. Dan is dat besluit genomen. Maar als het op politiek niveau komt, dan komen daar, laten we zeggen, een aantal poldermodellen langs. En daar nemen ze dan gewoon 2 jaar de tijd voor. Stel je nou eens voor dat je in je opvoeding zo met je kinderen omgegaan was. En je kind is 1,5, 2 jaar en je hebt dat dan een aantal keren bij dat potje neergezet. En je hebt daar van alles al aan de hand gehaald en dat kind wordt niet zindelijk. En dan spreek je met je kind af, nou kan ik boos blijven, maar het moet over, maar je krijgt 2 jaar de tijd. Ik wil graag dat als je 4 bent, zindelijk bent. En dat kind kan daarna 2 jaar lang doorploepen, doorplassen en het hele huis bevuilen, want dat is helemaal niet belangrijk, want het kind krijgt gewoon 2 jaar. Die vleesindustrie en die tuinders, die krijgen gewoon 2 jaar de tijd om lekker door te gaan met waar ze mee bezig zijn. En dan heeft de staat de illusie dat het daarna niet meer gebeurt. Nou, als je dan wilt weten waar misdadigheid vandaan komt en hoe rijk en arm met elkaar te maken hebben, moet je je voor de aardigheid maar eens verder verdiepen in allerlei geschiedenisverhalen. Vanmorgen in de Volkskrant staat bijvoorbeeld een uitstekend verhaal over dat tot 21 februari 2022 bij hoog en belagen door de hoogste niveaus in Nederland volgehouden werd, Rusland valt Oekraïne niet binnen. En dat hebben ze eruit gezocht, 8 pagina's in de Volkskrant, 8 hele pagina's, echt het lezen waard. En daarin wordt even uit de doeken gedaan wie dat allemaal op zijn kerfstok heeft. Terwijl in Amerika wisten ze vrij zeker tot op het uur af, nu komt Poetin met zijn tanks de grens over. Dus van uitstel van dat komt wel goed en dat gaat hij niet doen enzovoorts. Ik pleit er ernstig voor, niet alleen op gemeentelijk niveau, maar met name op landelijk niveau, maar ook dus op gemeentelijk niveau. Als nu de komende verkiezingen aankomen, 1 dingetje is al heel positief. Het stembiljet wordt 10 bij 20 centimeter, als ik het goed gezien heb. Maar kunnen we het nou niet voor elkaar krijgen, gewoon democratisch, want dat hebben we in Nederland gelukkig nog, een soort democratie, kunnen we voor elkaar krijgen dat er of een kiesdrempel komt, of een manier van kiezen komt, waarbij we niet meer met een overvloed aan stemmen in de Kamer komen te zitten, of in de Raad komen te zitten, maar dat er eindelijk eens gewoon besluitvaardig een raad ontstaat waar we weer verder kunnen. En onze gemeente prijkt dan bovenaan de lijst van, na al die maanden, we hebben nog geen college.

0: Geweldige plaat. Echt helemaal geweldig. Ja. Iets waar je super enthousiast over wordt. The Mavericks.
1: Doet het altijd goed, hè?
0: Ik ben heel benieuwd of straks... ergens in de middag verschijnt er een paard. En dan zit Marcel Hansen zit daarop met zijn country-uurtje. Ik vind het altijd zo zielig voor het beest. Dat gewoon een uur buiten wordt er neergezet. Maar goed, Marcel heeft er heel veel plezier van. Misschien dat straks wel de Mavericks gaat
1: hij
0: zijn.
1: Hij haalt zo wel op, hoor. Van dankjewel voor deze prachtige plaat. Waarschijnlijk.
0: Dat doet hij inderdaad regelmatig. Gaat u gang met uw
1: ademhalen. Eerst ademhalen. We deden het tegelijk, hè? Zag je
0: dat? Ja.
1: We hebben weer een gast, luisteraars. We hebben er weer een en weer van de kermis-cd. Ditmaal is het niemand minder dan Theo Tol.
2: Goedemiddag allemaal.
1: En nou, het grappige was, we hadden net een kortol. Zie ik daar een kleine link?
2: Ja, dat is gewoon mijn vader, hè?
1: Ja, dat bedoel ik. Er is toch een link. Je klinkt precies als een...
2: Ja, dat is wel eens gezegd.
1: Ja. En... ja, hij zit hier elke week. Dan is natuurlijk de hamvraag en de standaardvraag van... luister jij elke week naar paps?
2: Nou ja, op zaterdagmiddag om 2:30 ben ik ook wel eens iets anders aan het doen.
1: Zoals?
2: Ja, rondjes lopen ergens in een bos en dat soort dingen. Steden in Nederland onveilig maken.
1: Oké.
2: Ja, gewoon recreëren op het hoogste niveau.
1: Ook lessen voorbereiden? Maar vertel even iets over jezelf, Theo Tol, zoon van Kortol inmiddels.
2: Je verklapt het nou wel een beetje.
1: Weten we inmiddels, maar...
2: Ik ben docent, heet dat tegenwoordig. Docent Nederlands.
1: En toen je ooit begon als docent, toen heette de schoolmeester?
2: Toen was ik meester.
1: Meester, ja. En dat was hier voldaan, volgens mij.
2: Zeker, ik ben ooit begonnen op de blokweer.
1: En toen?
2: Ik heb 11 jaar blokweer gedaan. 1 jaartje wiskunde gegeven op het Don Bosco zelfs nog. Oh. Daarna 3 jaar Peterenschool en 7 jaar Kennedy School, huidige samensprong, zeg maar.
1: Jobhoppen noemen ze dat of zo? Word je steeds weggestuurd? Was je een vervelende leraar?

0: laatste dreigde. En dan smeerde ik hem natuurlijk.
1: Deze moeten we kwijt. Het is een zoon van Kortol. Die moeten we hier niet hebben.
0: Op het moment dat ze me doorkregen, dan maakte ik dat ik wegkwam.
1: Oké. En zodoende zit je nu in het buitenland?
0: Nou ja, buitenland. Buiten het klaphexaar, Vincent.
1: Nou ja, dat bedoel ik. Dat is toch permanent. Is wat ons betreft wel een beetje buitenland.
0: Ja, sommigen weten in Nederland niet eens de weg. Dus laat staan, permanent.
1: Ik maak even een bruggetje aan de muzikale kwaliteiten van je. Want je bent zanger van Frans Fast.
0: Ja, hij heeft een one-man band.
1: Dat was mijn vraag. Je bestaat uit één man.
0: Er hoort op de achtergrond een vast groepje jongens. Volwassen man uiteraard. Ja. Hoort daarbij en die verzorgen elk jaar het koor. Maar die willen daar eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. Dus die blijven buiten beeld. Dus als ik die elk jaar optrommel en ze mogen een avondje meezingen en een hele avond lang mij in de zeik nemen, dan hebben ze daar dolle pret van. En dat is de ruil. Dus zij hebben een hele avond lol op mij. En dan intussen zingen ze dat liedje even in.
1: En als je de kermisclip clips moet opnemen, dan gebruik je altijd een schoolklas.
0: Ja, dat heb ik. Twee of drie keer heb ik dat gedaan.
1: Ja, dat werkt wel.
0: Ja, dat vinden die kinderen vaak erg leuk. Ze dat daarna, jaren later, nog steeds leuk vinden. Dat vraag ik nooit.
1: Vast niet.
0: Dus dan is het kwaad al geschied.
1: Ik had met mijn dochter een hit met de, hoe heet dit ook alweer, Lekker Baasje. En ik had het voor elkaar dat op maandagochtend van Kennemers mochten ze in een grote tent optreden.
0: Ja.
1: Maar liever niet.
0: Nee, want dan staan ze in beeld.
1: Ga niet voor lul staan.
0: Ja,
1: tent op zijn kop.
0: Er is altijd een fase dat ze dat ongemakkelijk vinden. En op een gegeven moment komt het wel weer terug dat ze er stiekem toch een beetje trots op zijn.
1: Jij als docent weet dat natuurlijk.
0: Ja, zo werkt dat.
1: Frans Waars, hoeveel platen verder zijn we inmiddels?
0: Ik heb mijn eerste liedje opgenomen in 2008. Niks aan zijn hoofd voor de kenners. En,
1: Vincent knikt met zijn hoofd.
0: Tussen 2020, zeg maar coronajaar, en vorig jaar heb ik even een soort pauze ingelast. Want na de corona en in de corona had ik er zoiets van, dit is mijn kermis niet, laat maar even zitten.
1: Maar toen kwam er wel een liedje van Karl Bedakker. Daar heb jij niet.
0: Nee.
1: Niet aan die meegewerkt.
0: Karl Bedakker stond de afgelopen jaar een beetje in standje paniek. Want die hadden wel een leuke melodie, maar geen tekst.
1: Oh.
0: Dus toen kwam er eind mei het verzoek van, heb je nog wat inspiratie? En toen heb ik te 11 uur even nog wat geschreven. Ik zeg, misschien vinden ze dit wat. En dat is inmiddels ook de tekst die op de plaat staat. Tenminste, voor het grootste deel.
1: En zijn dit oud-leerlingen van je of zo? Dus dat ze daarom bij jou terecht zijn?
0: Nou ja, Kees die als toeschouwer/fan/stalker.
1: Kees Braan hebben we het nu over?
0: Ja, die Kees Braan. Dat is een oud-leerling van mij. Maar Juri, daar heb ik alleen zijn zus van in de klas gehad.
1: Ah, en die zingt niet mee op de platen?
0: Nou, niet dat ik weet. Juri zingt Esmee mee? Zingt Esmee?
1: Esmee, ze heet wel.
0: Nee, ze zingt niet mee, hoor ik net.
1: Oh, oké. En even kijken, 7 platen ondertussen gemaakt.
0: Vanaf 2008, dat zijn er echt wel meer, hoor. Ik kan wel een goede plaat vullen.
1: Echt?
0: Ja, joh.
1: Doen?
0: Nou, ik weet niet wie daarop zit te wachten. Er is wel een Spotify-lijst waar ik heel narcistisch lekker al mijn eigen liedjes in gezet heb. Dus iedereen die denkt, die Frans Fais doet aan zelfbevlekking, ik geef het direct toe.
1: Oké. En je klikt elke dag een paar keer op een aantal nummers, zodat je...
0: Ja, die staan gewoon continu op repeat. Je moet wat doen voor de kliks en de likes en zo.
1: En wat is de hoogste score die je tot nog toe haalt?
0: Gooi de glazen vol. Die heeft wel van 63.000 streams. Of wel, 67.000 streams zelfs.
1: Oh, dan kom ik nog maar net kijken.
0: Ja, dat gaat wel lekker.
1: Oké. Heb je nog meer nieuws te vermelden over wat dan ga je doen bij kermis?
0: Het liefst zo weinig mogelijk. Op zondag zitten we altijd bij een van mijn vrienden thuis. Die is altijd op of rondom de kermisjarig. En daar mogen we elk jaar weer aanschuiven met z'n allen.
1: Maar jij hebt het wel makkelijk. Heb je ook een muziekband in je binnenzak? Dat je zegt, van je komt er als huiskamer binnen en ik treed even op met de 27
0: liedjes. Er zijn collega's, kermisartiesten waarvan ik ze, verdenk. Ik weet het bijna zeker, die lopen chronisch met muziekbanden rond.
1: Yeah.
0: Daar ben ik niet één van.
1: Nee,
0: Robert, nee.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dus als ze me vragen, dan moet ik altijd even graven.
1: Oh.
0: Of ik ze überhaupt nog
1: ergens. Maar je hebt ook geen muziekband of zo.
0: Jawel, natuurlijk. Als je ergens iets opneemt, krijg je ook keurig netjes alles in 6 fouten. Met koor, zonder koor, met zang. De whole shebang.
1: Het is misschien wel een verdienmodel in die dag.
0: Nou ja, je wordt er niet rijk van. Hè?
1: Nee.
0: Weet je, dan,
1: gratis bier.
0: Ja, dat.
1: Daar
0: nou, gratis bier, dat wil nog wel eens leuk.
1: Leuke titel voor een nieuw liedje, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: We draaien nu even van Frans Fast. Poortje Oever, even één tel. Hoe kom je erbij op?
2: Dat was mijn vraag.
1: Ik heb hem gehoord, maar het is een 2.0 van links, rechts, van de snollebolks.
0: Dat zou kunnen, maar dat vind ik wel erg cheesy om daar op te borduren. Nee, ik had een keer het idee om met een eigen melodie te gaan werken.
1: Ja.
0: Want dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik liep ergens in afgelopen september, oktober met een rieteltje in mijn hoofd. En toen ben ik naar Jaap de Bok gegaan. Ik zeg, Jaap.
1: Wat vind je hiervan?
0: Ik heb dat even ingezongen in mijn telefoon, s'avonds laat.
1: Zo werkt dat.
0: En Jaap, ik zeg, kun jij hier wat mee? Dus Jaap heeft dat ingespeeld en daar akkoorden bij gezocht. En een soort grofweg een opbouw bedacht. En dit is het, hier moet je even een tekst opmaken, want dan kunnen we weer verder.
1: Ja,
0: nou, zodoende.
1: Het refreintje is pakkend met Poortje over naar links en naar rechts.
0: Dat vind ik ook. Het is een beetje een oorworm. Dus ik had deze melodie al ergens in de, zo rond de kerstboom onbeperkt in mijn hoofd. Dat mensen die in mijn omgeving worden daar dan gek van, want die hebben dat dan met mij in hun hoofd. En het is dan geen kermis. Dat scheelt een paar letters, maar dan is het kerstmis.
1: Yeah.
0: Dus ja, dat is altijd een beetje scheef.
1: Oké, maar hij is pakkend. Dus hij kent erin, Vincent.
0: Ja, ik zou zeggen.
1: Poortje over van

0: straks een lekker. Hey, ik zie op de atoom. Klok.
1: Ja.
0: Dat we hebben nog 54 dagen tot het evenement der evenementen.
1: Ik zeg, dit is de belangrijkste
0: dus
1: klok
0: als we volgen,
1: in het hele lofgebouw gewoon.
0: Niet dan?
1: Ja.
0: En nog een paar uur zelfs. Nee, huur nog maar.
1: Dat.
0: Dus hier zijn we aan het aftellen.
1: Dat.
0: En jij bent de volgende week wel of
1: niet? Nee, ik ben er sowieso niet. Dus ik ga Lucas nog even benadrukken. Kijken of dat goed gaat. Volgende week gaan we gewoon kijken hoe de show in elkaar zit.
0: Lucas,
1: jij bent er in ieder geval.
0: Cor
1: is er in ieder geval. Ja. Kijken of Lucas dat gaat doen. Mag ik even de gasten bedanken voor aanwezig te zijn.
0: Theo Tol, Frans Vaarst en Juri Veerman van Kaal. Bedankt. Dank jullie wel. Ze hebben twee leuke platen hoor.
1: Ik zeg
0: ik stuur volgende week een fotootje van de klok.
1: Oh.
0: Want dan is hij weer...
1: Oh, dan is hij weer verder
0: gedaald.
1: Zodra ik naar de klok van 3 uur, dan zit hij alweer klaar. Is de studio alweer binnengekomen. De man die alles weet over de top 40. Hij zegt altijd, het heden vind ik interessant. Het verleden vind ik nog veel leuker. Ik noem hem altijd de Nestor van de LOVE. Kwaliteitsradio. Zodra ik naar de klok van 3 uur. Het laatste woord, kort. Lukt dat, Albert?
0: Groeten aan Klaas Fuchs.
1: Ja.
0: En tot volgende week.
1: Heel goed. Fijn weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bond Folks.
1: Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5, dan is het tijd voor Terug in de Top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in een ver verleden begonnen. In 1968 met Status Quo met Ice in the Sun. Status Quo is een Britse rockband die in Londen werd opgericht. Beginnend met Pictures of Mastic Man. In 1968 hebben ze meer dan 60 hits in de Britse hitlijsten gehad. Meer dan welke andere bands dan ook. Ja, die zijn hier lang niet allemaal uitgekomen. We gaan verder met de Robert Gray Band met Don't Be Afraid of the Dark.

Wonder Woman is een nummer van de Utrechtse band Lev. Het houdt altijd de zomer bij je in huis. Het aanstekelijke nummer is afkomstig van het debuutalbum Life's a Beach. Lev heeft zich voor deze plaat helemaal laten inspireren door hun favoriete seizoen. En dat is te horen. Erik van Tijn die bestempelde het nummer toen de tijd als een lekker fris liedje. En dat is het ook zeker. Dan gaan we naar een top 3 uit een top 40 uitgezonden in de zomer van 1965. En dan beginnen we met de Rolling Stones met Satisfaction.

0: Op het zwembad Slobberland of op het strandbad Zomerradio. LOVE.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Sam the Sam and the Pharaohs. Woolly Bully is geschreven door frontman Domingo Zamudio en gebaseerd op een standaard blues-schema van 12 maten. Woolly Bully was de eerste en grootste hit van de band. Het werd een wereldwijd succes en kwam in de Billboard Hot 100 zelfs op de tweede plaats. Dat is een redelijk groot succes, kan je toch wel zeggen. Ja, en dan de laatste van de drie. Ja, dat is er weer eentje van de Beatles. Ticket to Ride.

Goldfinger van Shirley Bassey is de titelsong van de gelijknamige James Bond film uit 1964. De versie met Shirley Bassey werd opgenomen in de Abbey Road Studios. En de nog onbekende Jimmy Page speelde daarbij als sessiemuzikant op gitaar. Het nummer werd goud in de Verenigde Staten en behaalde de top 10 in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. In Japan werd het zelfs ook een nummer 1 hit. Sinds de jaren 60 is het nummer het bekendste werk van Shirley Bassey. Ze zingt het nummer tijdens de meeste optredens die ze geeft. Ja, ja, natuurlijk. Daar kan ze natuurlijk niet onderuit. Dan gaan we naar een erg mooi nummer van Kate Bush. The Man with a Child in His Eyes.

Het is tijd, de hoogste tijd. Ja, prachtige vertaling van André Hazes. Maar dit was natuurlijk Adamo met C'est ma vie. De Franse bijdrage van het Frans-Duitse van vandaag. C'est ma vie is naar het Nederlands vertaald. Het is mijn leven. Het is geschreven door Adamo zelf. In het nummer zingt hij dat hij blij is dat zijn vriendin al 20 jaar bij hem is. Zowel in goede als in slechte tijden. Het is de laatste single van de zanger die internationaal een hit werd. Jawel, ja, op een gegeven moment out the top natuurlijk. De Duitse bijdrage is van Freddy Breck. Überall auf der Welt.

Frank Weber, die naar verluidt miljoenen dollars van Joël had verduisterd en dubieuze boekhoudpraktijken had gebruikt om dit te verbergen. Ja, lekker hè. De volgende is van The Birds. You ain't going nowhere.

Prachtige Harvest. Het nummer staat op het gelijknamige album, uitgebracht in 1972. Het album bevat bijdragen van het London Symphony Orchestra op twee nummers. En zang van gastartiesten David Crosby, Graham Nash, Linda Ronstadt, Stephen Stills en James Taylor. Het stond twee weken lang bovenaan de Billboard 200 albumlijst. En het bracht twee hitsingles voort en die andere was Old Man. De volgende is van Lisa Loijs, een Nederlandse zangeres. Ze was in 2009 de winnaar van de Nederlandse versie van het televisietalentenjachtprogramma X-Factor. Hier is Little by Little.

down. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En dat is dan de eendagsvlieg van vandaag. En die is van The Boys. In 2022 sprak DJ Atje Bouwman met Bill Kelly, de zanger van The Boys, over het nummer Give Up Your Guns. Het nummer werd een hit in Nederland dankzij de inzet van Atje Bouwman. Ja, en ik weet eigenlijk niet hoe ik nou op het nummer Timothy kom, want dat heb ik ook veel gedraaid. Misschien dat dat wel de achterkant van het plaatje was. Ja, en hier komt dan in elk geval. Give up.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar!
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het lange voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen een kwartier vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die voor de reclame in het nieuws niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Blom, folks, en ik ga dit komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met The Price of Love, een nummer van de Everly Brothers uitgebracht in 1965. Cashbox omschreef het als een ruige, pulserende, bluesachtige dreun die de problemen van een moderne tienerromans schetst. Jazeker. Dan gaan we naar een nummer van Van den Berg, een Nederlandse hardrock band. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Adriaan van den Berg en de zang is van Bette Herink. Hier komt het prachtige This Burning Heart.

Angel in Blue Jeans is een nummer van de Amerikaanse rockband Train, afkomstig van hun 7e studioalbum Bulletproof Picasso. Dan ga ik nu de persoonlijke top 3 draaien van niemand minder dan Evert Runderkamp. Wie kent hem niet? Evert die samen met Gerard Overmars al vele jaren het programma Muzikaal Volendam presenteert op maandagavond. Ja, en het allereerste nummer van Evert, dat is, die is van de Bee Gees. I can't see.

De tweede van Evert, dat is er eentje van Bad Company. Het is bijna 50 jaar geleden toen wij met de vrienden, met Wim Keur samen, heb ik laatst ook nog verteld, naar het congresgebouw in Den Haag gingen. Daar trad Bad Company op. Ja, daar is Evert ook geweest, hoorde ik later. En daar liepen ook mensen met smoking, want er waren ook gewone concerten. Hè? En wij met een spijkerbroek en t-shirt. Ja, dat was prachtig. Nou, afijn, de band die speelde al een paar nummers. En toen ging de band die ging allemaal van het podium. En daar zat Paul Rodgers op een krukkie. En toen deed hij dit nummer solo. Kippenvel. Siegel.

De derde van Evert is van Steve Harley en Cockney Rebel. Debuutsingle uit 1973. Hardlopend naar Jan Kaas was de eerste koper. Het orkest erachter is fantastisch. Het album ook geweldig. Op YouTube is er een versie uit 2011 met een Zweeds orkest 8 minuten genieten. Maar ik heb toch maar voor de gewone gekozen, Evert, want die duurt ook al ruim 6 minuten. Het zal toch wel niet erg wezen, hè? Hoop ik. Ja, hier is het prachtige Sebastian. Lady.

0: Joey Love is een nummer van de Britse band Orchestral Manoeuvres in the Dark. Het is de eerste single van hun zesde studioalbum Crush, uitgebracht in 1985. So in Love was het laatst geschreven nummer van het album. Volgens bandlid Andy McCluskey gaat het nummer over het pijnlijke einde van een relatie. Zoals heel veel liedjes. Dan gaan we naar twee nummers uit de stenen tijdperk. En dan beginnen we met The Kingston Trio met Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. The next one tells a story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

de Swinging Blue Jeans is een Britse Mercy Band uit de jaren 60. Vooral bekend van hun hitsingles Hippie Hippie Shake uit 1963. Could Golly Miss Molly en You're No Good, dat was in 1964. Hun laatste single die de hitlijsten haalde was Don't Make Me Over in 1966. Dus het succes heeft niet zo gek lang geduurd, kan je wel zeggen. Dan gaan we naar een klassiek nummer van de Noord-Ierse band Them. Het is niet eens in de top 40 gekomen. Dat vind ik wel heel erg vreemd. Gloria is een eendagsvlieg, maar dit is wel een lekker nummer hoor. Here Comes the Night.

Veel gedraaid nummer dit in de arbeidsvitamine. You're So Vain, een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Carly Simon. Het is uitgebracht als single in november 1972. De tekst beschrijft een egocentrische geliefde, wiens identiteit lange tijd onderwerp van speculatie is geweest. Simon zei dat het nummer verwijst naar drie mannen, van wie ze er één publiekelijk bij de naam heeft genoemd. En dat was de acteur Warren Beatty. Ook heb ik de naam van Mick Jagger wel eens ergens gelezen. Maar ja, het is gissen. Volgende nummer, ja, dat is wel een van mijn favorieten van Rod Stewart. Rhythm of My Heart.

Summer in Your Eyes van Douwe Bob. Ja, en dat was alweer het ene laatste nummer van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem nog een keertje beluisteren als je wil en dat is vannacht van 1 tot 3 uur. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond. En ja, vandaag gaan we natuurlijk weer afsluiten met een van de vrienden van mijn broer Kees. En daar hoorde ook Hans Vermeulen bij met zijn Sandy Coast. Hier komt Capital Punishment. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Roelevarensveen een file van 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Hallo luisteraars, het is weer tijd geworden voor een goed stukje country muziek. En ook buiten het klaphek wordt er geluisterd, want Marcel zijn collega Dien en vrienden luisteren mee. Dus de lat ligt weer hoog. Ik opende met de spiksplinternieuwe single van Mark O'Connor, Restless. Hij krijgt muzikale ondersteuning van Vince Gill, Ricky Skaggs en Steve Warninger. Mijn naam is Michel Koning, op techniek cowboy Marcel Hansen. Long Black Veil is origineel van Lefty Frizzle. Door velen gecoverd trouwens, want ik dacht eerst dat hij van Bob Dylan was, maar die heeft hem natuurlijk gecoverd. En zo ook door Fernanda Going. Hij zet het in 2000 op zijn album Mystery Train. Luister naar deze vertolking van Long Black Veil.

0: I can see my name in lights, but I guess it's in another life.
1: Nina Dake, Milton Carton Girl, van een gelijknamige album. Ik vind het persoonlijk heel mooi. En met de volgende artiest, en dan heb ik het over Lorenzo Antonio, ga ik een dubbeldraai doen. Wat inhoudt, ik ga hem als laatste plaat, ik ga hem twee keer draaien. Twee verschillende nummers, maar ik sluit af met deze artiest. Hier is Lorenzo Antonio met Anillo Grabado.

beste Americana en country muziek hoor je bij Michel Koning in Americana en Country Classics. Iedere zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij de lokale omroep Volendam. Dick van Altena.

many runs. And in recent years, he's had to take a

Weldon Henson, Carter's Song. En het komt van het album Stone Cold Country Gold uit 2025. Het volgende nummer is niet echt country. Het is een nummer van Sandy Shore. De naam van het lied is Sweet Devotion. Het is door AI gegenereerd. En het nummer klinkt als een klassieke poptrack uit de jaren 60. En het is gemaakt door het YouTube-kanaal Retro Pop Parade AI. Met behulp van het muziekplatform Suno AI. Ik persoonlijk vind het heel knap gedaan. En ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Hier is Sandy Shore met Sweet Devotion.

0: Colin Ray met Dreaming My Dreams With You. Het origineel is natuurlijk van Waylon Jennings. Hij nam het nummer op in september 1974 en hij bracht het uit in 1975 als single en als titeltrack van zijn succesvolle album Dreaming My Dreams. Even een weetje. We zijn toegekomen aan de drie van Ads. Wat heeft hij meegenomen? Zoe Math, I've Been Gone. Driveway Thrift Dwellers. If Daddy's Gonna Drink, Mama's Gonna Dance. Maar we beginnen met The Sky Chiefs, Walk All Over Me.
1: Dit is de Greatest American Country Top 3. En dit is nummer 3.

Mooie keuze weer, Rats. Ik ga verder met een mooie ballad van Iron and Wine. Iron and Wine, dat is de artiestennaam van de Amerikaanse singer-songwriter Sam Beam. Hoewel Iron and Wine klinkt als een band, schuilt er achter deze naam geen band. Het is slechts één man. Het is in de basis een solo project. Hier is Iron and Wine, Bitter Truth.

0: Ja, Iron and Wine Bitter Truth.
1: Goeie plaat, Koning.
0: Heel mooi.
1: Oh, verdomme.
0: Ja. De volgende, want ik ben 6 weken geleden ongeveer, ben ik bij Emmylou Harris geweest. In wat had ze een goede begeleidingsband mee? Niet normaal. In de naam van de begeleidingsband was The Red Dirt Boys. Deze vaste, doorgewinterde muzikanten bestaat uit virtuozen op akoestische, elektronische en elektrische instrumenten. Vooral Will Kimbro. Ken je die, Marcel?
1: Nee.
0: Nou, ik ken hem wel. Dat is een meester. Het wordt gelijk de laatste plaat. Dus ja, ik ga bij deze ook afkondigen. Ik ga Marcel en Ferdinand natuurlijk bedanken voor de techniek. Jullie natuurlijk voor het luisteren. En ik wil vooral mezelf bedanken. En bij leven en welzijn tot de volgende week. Ik sluit dus af met Emmylou Harris met het nummer Tulsa Queen live uitgevoerd.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Iedere zaterdagavond. Tussen 6 en 7 uur.
10: Tussen 6 en 7.
9: Presenteert Love Radio. Experience of a lifetime. De gezelligste, de mooiste, de leukste.
10: De allerbeste countryplaten ooit gemaakt. De Country and Western Experience.
9: Met Marcel Hansen.

Wat heeft die man toch een strotten? Echt ongelooflijk mooi allemaal. Goedenavond, dames en heren, countryliefhebbers. Ook mijn collega Dean en vrienden, zeg maar. Die, bij, wat Michel al zei, buiten Volendam, luister vanavond ook even mee. Hartstikke leuk weer. Wederom, jongens, dat jullie weer even luisteren. Superleuk. Het is weer zaterdagavond bij Love Radio. En ik heet u weer van harte welkom bij de Country and Western Experience. Mijn naam is Marcel Hansen en ik neem u weer mee met een vol uur. Country, folk, Tex-Mex, bluegrass, singer-songwriter, Americana en Cajun muziek. Wat heb ik vanavond voor u meegenomen? Ik ga dat een paar opnoemen. Tishy Nogossa, Susie Bogus, Alison Krauss, Kathy Mattia, Billy Ray Cyrus, Crosby, Stills & Nash, Karen Leon in duet met Cody Johnson. We hebben Colter Wall, een oudje van Air Bubble, Sons of the East, Jack Jersey, Mac Geiger en we ook nog een oudje ook van The Honeycutters. En die zat in de top 2 van Hans en Sandra Veerman. Voor de cd van de maand is gekozen voor The Middle of Nowhere van Casey Musgraves. En we openen vanavond de uitzending met Born to be Blue van de Mavericks. En die was afkomstig van de cd In Time. Wij gaan terug naar de jaren 90 met de volgende plaat. Want deze zangeres kon ik nog niet. Ja, wel een beetje van mijn overbuurvrouw. Maar dit, ja, de cd kwamen we eigenlijk een beetje tegen bij Henny Worst. Toen nog in het oude winkeltje hier in Volendam. En ik mocht er nog een keer van hem lenen. Dat deed hij eigenlijk bijna nooit. Maar ik mocht deze even meenemen. Je hoort op de accordeon. Niemand minder dan Flaco Jiménez. Het is afkomstig van de cd. The Culture Swing. Tishy Nogossa. Met zeker een van de mooiste platen die daarop staat. En die heet Sjanate de Cowboy. MUZIEK

Even terug in de goede oude tijd met Billy Ray Cyrus met The Trail of Tears, toen ook nog op CMT Country Music Television. Ik heb trouwens het laatste album even van Billy Ray Cyrus even geluisterd. Die heet The Hill. Het is echt niet om aan te horen. Je mag het eerlijk weten van mij, niet om aan te horen. Met ontzettend goede muziek. Maar de stem van Billy Ray Cyrus is niet meer wat het vroeger was. En dat mag, gaat u maar voor de gein even luisteren op Spotify, wat voor media u ook heeft. En je kunt gewoon Billy Ray Cyrus niet meer terug, serieus. Daarvoor hadden wij Susie Bogus samen met Alison Krauss, Cathy Mattia en ook nog even met Crosby, Stills en Nash. Ze deden Teach Your Children en die kwam van de CD Red Hot and Country. En we hadden ook nog een mooie gouden ouwe van Tichy Nagossa en die heette Xanate de Cowboy. En het heette eigenlijk nog in het Spaans, moet ik hem even bijpakken, Xanate el Vaquero. Met nog op de prachtige accordeon Flaco Jiménez. En die kwam van het album The Culture Swing. Speciaal even voor Henny Worst. Dan gaan we naar de countrybellen van vanavond. Hij is al een keer gedraaid door Hans en Sandra Vermeulen in hun top 2. Ik vind het echt een hele mooie plaat trouwens. Een hele mooi duet tussen Cody Johnson, natuurlijk een grootheid op countrygebied, samen met Karen Leon, ook een zanger. En het komt van het album Leather. Vanavond She Hurts Like Tequila.

Iedere zaterdagavond om 6 uur is het voor de country-liefhebbers de tijd om hun oor aan de radio te kluisteren. Want dan presenteert Marcel Hansen de Country and Western Experience bij de LOVA. De beste country uit het beste en nog veel meer. Ja, de Country and Western Experience. Zaterdagavond, 6 uur, met Marcel Hansen bij de LOVA.

0: Lekker, hè? Het is gewoon een band gewoon in opkomst. En ik vind het heerlijke muziek. Sons of the East is de naam van de band. En ze deden Fool Me. Ik vind hem weer dat plaat trouwens. Met die muzikale achtergrond. Met die piano erbij. Gitaartje erbij. Heerlijk. Het kwam van de cd Palomar Parade. Onthoud deze titel goed van deze cd. Want die is ontzettend mooi. Daarvoor hadden we Colter Wall met The Last Loving Words. En die kwam van het album The Little Songs. En we hadden ook nog een duet tussen Karen Leon en Cody Johnson. She Hurts Like Tequila. En die kwam van het album Leather. We gaan naar de Discovery of World Music. We blijven hier in Nederland. We gaan naar Apeldoorn en we gaan naar Zwolle. We gaan het hebben over de formatie Air Bubble. Dat was een Nederlandse band. Afkomstig uit Apeldoorn en Zwolle. De groep bestond uit de broers André, Ben en Henk Grote en Cor Mestebelt. In de zomer van 1976 scoorde Air Bubble een bescheiden hit met het nummer The Racing Car. Het nummer bereikte de 7e plaats in de Nederlandstalige top 40 en de 9e plaats in de nationale hitparade. André Grote maakte vanaf 1976 tevens naam met een carrière als paragnost en werd voornamelijk bekend door zijn bijdrage in bekende radioprogramma's als Het Zwarte Gat van Veronica. André is op 14 augustus 2019 overleden en Ben Grote is in 2017 overleden aan een hartstilstand. Maar ze hebben één plaatslicht gemaakt, geen cd, helemaal niks, één mooie plaat. Maar ja, die moet je toch weer eens draaien als Discovery of World Music, want die muziek komt heel sporadisch tegenwoordig nog voorbij. Maar wel mooi. U kunt het nog krijgen op een cd. En die cd heet The Golden Years of the Dutch Pop Music. Vanavond gaan we terug naar 1974 met Air Bubble, The Racing Car.
1: Iedere zaterdagavond.
0: Moet ik toch wel even de goede schijf aan zitten, Hansen. We gaan nu toch even luisteren. Ja, kom maar op.

terug naar het jaar 1974 met Air Bubble, de Racing Car. Ik vind het mooie plaat hoor, geloof mij maar. Ik vind het mooi. We gaan even naar de Country Classic. Ook een aparte plaat trouwens, we moeten het ook even over hebben. We hebben het over niemand minder dan Jack Jersey. Geboren in Chimahi op 18 juli 1941 en hij overleed in Roosendaal op 26 mei 1997. Hij was een Nederlandse zanger. Jack Jersey, componist, arrangeur, tekstdichter en artistiek en muziekproducent van lichte muziek. Hij begon zijn loopbaan in de bandjes en bracht door als componist en producer voor een groot aantal artiesten. Met grote hits voor onder andere Jan Bouzeroen, Nick McKenzie en André Mos. Van de laatste kregen vanaf 23 augustus 1973 meerdere hits en nieuw leven als tune op de befaamde Tros Donderdag op Hilversum 3. Hij was tevens producer en de schrijver van de Nederlandse tekst van Comment ça va van The Shorts uit 1983, die internationaal trouwens aansloeg. Als zanger had hij eerst meerdere kleine hits in Nederland, totdat hij in 1973 in het Engels doorbracht met I'm Calling, dat de alarmschijf werd bij Radio Veronica. In 1974 en 1975 bracht hij meerdere singles uit. Bij elkaar behaalde hij als artiest Jack Jersey tot ongeveer 1977 15 hits, waaronder Still in the Still of the Night. Natuurlijk, Papa Was a Poor Man en The Blue Brown Eyed Lady. Van zijn LP In the Still of the Night werden alleen in Nederland al meer dan 110.000 stuks verkocht. Het album leverde hem platina op. In de vroege ochtend van 26 mei 1997 overleed Jack Jersey aan de gevolgen van een kwaadaardige tumor in zijn strottenhoofd, thuis in de armen van zijn vrouw. Hij werd slechts 55 jaar oud. Ja, maar 55. Maar hij heeft mooie muziek achtergelaten en daar ga ik er eentje van draaien. Het was trouwens zijn eerste hit hier in Nederland en ook internationaal. Het komt van het album In the Still of the Night. Mijn moeder had hem trouwens nog op LP, deze. Maar erg mooi. I'm Calling, Jack Jersey.

Ja, deze plaat hoor je ook nog meer op de radio, hoor. Wel bij de LOVE, jongens. Mooi. Jack Jersey, mooi eerbetoon. I'm Calling, zijn eerste single hier, zijn hitsingle hier in Nederland... van het album In the Still of the Night. We gaan naar de cd van de maand. En die is van, ja, ik kon er vorige maand maar eentje of twee draaien. Dus ik vind het een geweldig album. Ik heb hem gewoon gebombardeerd nog even deze maand ook nog even... tot de cd van de maand. Want volgende week hebben we natuurlijk Bouwvak. En er zijn heel veel mensen op vakantie. En ik doe nu gewoon traditioneel volgende week en die week erop... 2 weken even Mexicaans, Spaans, Italiaans. Alles komt door elkaar heen. 2 weken lang achter elkaar. Maar dan moet ik zelf ook op vakantie. Maar dat gaan we dus even lekker gezellig even maken hier in Volendam... bij de lokale omroep hier in Volendam. We gaan naar de cd van de maand. En die is van Casey Musgraves. Erg goede cd trouwens. Met heel veel gastoptredens ook. Ik heb vanavond even gekozen voor een wat rustigere plaat. Want ik vind het mooi. Het is ook echt de country zoals het hoort. Zij komt helemaal... Ja, op dit moment, Casey Musgraves, met hele goede muziek. Het nieuwe album heet The Middle of Nowhere. Vanavond, Back on the Wagon.

jongens, waar hoor je dit nog tegenwoordig, hè? Een moderne countryzanger is met pure countrymuziek. Maar ik vind dat zij een hele goede uitzondering is. Kacey Musgraves, ze deed Back on the Wagon van haar nieuwe album. We zijn toegekomen aan de country tot twee van Hans en Sandra Veerman. De eerste is afkomstig van Mac Geiger. Hij is onbekend, maar ik heb het even een beetje geluisterd. Het is lekkere muziek, Hans en Sandra. Dus het komt van het gelijknamige album Walk a Straight Line. Ga maar even luisteren, lekker.

Hans en Sandra, wat een lekkere plaat trouwens dit. Ik had hem nog nooit gehoord trouwens, maar het is een, ja, ik hou hiervan. Het is wel modern, maar wel op een, goed, ja, op een goede manier. Zijn naam is Mac Geiger. Je hoorde Walk a Straight Line. Die kwam van de gelijknamige CD. We hebben nog één plaatje te gaan, mensen. In die tussentijd ga ik nog even een paar grootheden opnoemen die nog even naar Nederland komen. We gaan aanstaande 17 oktober beginnen met de Roseanne Cash, de D-Lines, Dallas Burrow. Die zijn in Vredenburg, Utrecht op het Rambling Roots Festival in Utrecht. Dus daar kunt u nog naartoe. Roseanne Cash komt trouwens ook solo op zondag 18 oktober in het Muziekgebouw in Eindhoven. Daar moet ik even kijken. Ook een grootheid vind ik trouwens persoonlijk op singer-songwriter gebied. Luca Bloom op dinsdag 15 december is hij in Paradiso Amsterdam. En ook een fantastisch leuk concert waar hij naartoe kunt. Is op zaterdagavond trouwens. Het is alweer 2027. Dan kunt u naar de Bluegrass Boogeyman in Tivoli, Utrecht. En dan ben je gegarandeerd van een ontzettend leuke avond. Geloof mij, ik ben er al twee keer geweest. Dan hebben we nog even kijken. Tyler Braden komt nog op zaterdag 20 februari naar de Melkweg in Amsterdam. De D-Lines zijn ook in Nederland op dinsdag 16 maart in de Zonnehuis in Amsterdam. En als laatste even Poku Lafarge. Ook een leuke avond trouwens. Vrijdag 19 maart in Vredenburg, Utrecht. Na de klok van 7 uur hebben we natuurlijk de muziekbv met producer Rob the King. En vergeet ook niet Jape Mole. Blijf lekker luisteren naar de klok van 7 uur. Ik ga er nog eentje draaien, want daarna gaan we eruit. En het wordt, even kijken, de Honeycutters. We gaan een jaartje of 10 terug met een lekker nummer van het album On the Roads. We gaan eruit met 500 pieces. Iedereen, tot volgende week. Hoi!

0: Mary Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Hele goede avond en welkom in de Muziek BV. Goedenavond Rob.
1: Goedenavond.
0: Blij je weer te zien, jongen.
1: Ja, gelukkig. Het is de laatste keer en dan ben ik er 2 weken helaas even tussenuit. Maar ik ga het wel mis.
0: Ja, dan moet ik het helemaal alleen doen. Maar goed, ik zal je ook missen, jongen. Wel als je maar wel weer heel terugkomt.
1: Dat komt wel goed.
0: Oké. Okay. En waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Turkije.
0: Oh, lekker jongen.
1: Naar Antalya.
0: Ja.
1: Lekker warm daar, aan de kust.
0: Ja.
1: Dus ik vermaak me daar wel.
0: Ja, ik geloof het ook wel. Oké, we gaan eventjes Marcel Lansen bedanken voor zijn Country and Western Experience. En daarvoor alle Michel Koning. Met Americana en Country Classics. En, maar ik zag net dat Marcel een beetje krimpt. En jij toch bijna boven hem uitsteekt.
2: Groeien, ja.
0: Of groei jij?
1: Ja, ik eet heel veel spinazie.
0: Ja, jij groeit in spinazies. Ja, Marcel, maar het is zo. Dus we kunnen niks aan doen. Nog 2 weken, dan ben ik ook kleiner. Want ik krimp ook al die kanten op.
2: Er blijven nog 2 dingen groeien, ja. Als je ouder wordt, dat is je neus en je oren. Dat wist je al, hè?
0: Ja, ja. En rest, alles zakt.
2: Er is alles zakt.
0: Behalve je tandvlees. Oké, goedenavond en welkom in de Muziek BV. En zoals ik zei, mijn naam is Jaap Mol en ik begon met Randy Travis. Die werd geboren als Randy Bruce Trawick. 2 maal een beroerte gehad, een heftige beroerte. Kon niet meer praten, maar leeft nog steeds. En het gaat stukjes bij beetjes beter. En altimeters zien hem toch weer een klein beetje verschijnen in de scene. Rob, we gaan lekker verder met Jesse Daniel. En wie is nou Jesse Daniel? Hij begon als drummer. Nu is hij zanger en songwriter, producer en country artiest uitgegroeid tot een van de meest authentieke stemmen in de moderne traditionele country music. Geprezen om zijn diepe betrokkenheid bij het genre. En Jesse die slaat eigenlijk een beetje een brug tussen het verleden, oude country muziek en het heden van deze nieuwe country muziek. En die gaan we draaien, Looking Back van Beyond These Walls.

Dale Ann Bradley met assistentie. Prachtige nieuwe single, Making Plans. En dan ga ik over naar Benson. En Benson, dat is een man en vrouw. En het is Christine Scott en Wayne Benson. Die zijn getrouwd. En Christine Scott is natuurlijk een zeer bekend banjo speelster, banjoïst van de Balsam Range. En ja, die zijn toch met z'n twee bluegrass artiesten erop. En die hebben gedacht, weet je, we maken gewoon ook een plaatje zelf. En dat hebben ze nu, hun tweede cd overigens, hebben ze een prachtige mooie cd gemaakt. En dat heet Double Dose. En dat klopt ook. Want dat is een dubbele dosis aan bluegrass. Prachtige, mooie instrumenten gebruiken ze op deze cd. De cd Double Dose. En het is natuurlijk traditionele bluegrass, country verhalen, folk ballads, gospels. En de allermooiste eigenlijk, of tenminste vind ik wel een van de mooiste songs, dat is Things Have Changed. En die gaan we draaien.

Ja, en dit kwam ik dan eigenlijk zomaar een keertje tegen. De K.A. Patterson en de Paradise Band. The River, zo heet het liedje. Eens even kijken. Komt van de CD 2015 trouwens. Twist and Turns. Ik heb een nummer meegenomen van Lindsay Lou. En Lindsay Lou, als je het zo mag zeggen, of Lindsay Lau. Ze is geboren als Lindsay Rachel Petrov. Geboren in 87. Amerikaans singer-songwriter en eigenlijk een indie-folk muzikant. Professioneel met bluegrass muziek samen met de Flatbellies. En ze heeft een mooie CD uitgemaakt ook in 2012 al in 2018. Een bejubeld CD Southland. En daarna kwam het kritisch geprezen Queen of Time in 2023. En daar wil ik een nummer van draaien, Nothing's Working. En dan horen wij op de gitaar niemand minder dan Billy Strings.

0: Ja, Matthews Charles Crockett. En hij maakt ongeveer een cd of 2-3 per jaar. Dit is ook zijn tweede cd al in 2026. Hij schrijft ze uit de losse pols. Hij is geboren in 1984 en hij leerde zichzelf ergens in de jaren dat hij 14, 15 jaar was te spelen op een gitaar. En schrijft als een mafketel. Mooie nummers, ja. Dus hij kan het best.
1: Charlie werd geboren in San Benito, Texas, als zoon van Brandon Brand Allen Crockett en Jan Onda Applehands Crockett. Grootvader van de vaderskant was een chemisch ingenieur en veehouder. Charles Hayes Charlie Crockett Senior en zijn betovergrootvader was de Texaanse senator George Clark Pearl Senior. Zijn moeder is van Wolva Duitse afkomst. Zijn betovergrootvader was Jacob Godwin Crockett uit New Hampshire.
0: Ja, en hij zegt dat hij dus weer familie is van Charlie Crockett. Die bekende Davy Crockett bedoel ik. Die bekende man met die hoed op. Of die berenmuts. Hij zegt dat hij de familie van is. Ik geloof het niet zo erg, maar goed. Dat Rob, als iemand een verzoekje heeft, we hebben er al eentje binnen. Dan mogen ze even een WhatsAppje sturen.
1: Ja, dat kan. Of bellen via het nummer 0299-369916. Ik herhaal 0299-369916.
0: Ja, en dan ga ik naar de Unspoken Tradition. En de Unspoken Tradition heeft een nieuwe cd gemaakt. Hardwood. En deze jongens, ja, die zijn geweldig goed in de bluegrass. Eigenlijk een beetje de traditionele newgrass. Ja, dat is ook weer dan elke keer in de vorm. Maar ze komen uit North Carolina. Ze begonnen als een quintet, die Unspoken Tradition. Maken gewoon een beetje nostalgische muziek. Gedreven als echte, ja, echt met goede artiesten, met oprechte gevoelens. En hun muziek draagt eigenlijk een beetje meer de ziel van de Appalachian stories, de Appalachian verhalen. En die songwriters van deze band, die hebben ook diep contact gemaakt met het publiek. En hebben een reeks nummer 1 hits gehaald. Zoals Weary Town, A Wheatstone Rider in California. Maken gewoon prachtige mooie muziek. Ik draai vanavond 2 songs volgens mij. Nog eentje in het volgende uur. Maar ik wil nu beginnen met een hele mooie van die nieuwe cd. En dat is Refugee.

Ja, Newtown. Newtown is een topband eigenlijk. En die hebben timmeren al een tijd aan de weg. Dit kwam uit 2011, Bridge. Maar heerlijke plaat om lekker op de achtergrond zoals nu buiten. En dan een 0.0'tje. Ja, hoor. En dan gewoon heerlijk zitten. En dan lekker de muziek op je koptelefoon genieten. En ja, dat is dus, daar heb je Newtown voor. Prachtige plaat. Connor Cassidy, die heeft nu een nieuwe cd uitgebracht, 2026. Volgens mij is het zijn eerste. Ik krijg niet zoveel, kan ik vinden met hem, over te lezen, laat ik zo zeggen. Maar in ieder geval, het is een prachtig leuke cd. En ik wil daar het nummer Burn van draaien.

Emily Scott Robinson, Time of Flowers, of For Flowers eigenlijk. Ja, ze heeft het 5 of 6 jaar terug uitgebracht als een single. Bescheiden hitje geweest, maar toch op haar nieuwe cd Appalachia dacht ze bij zichzelf, weet je, het is toch doodzonde om zo'n prachtig mooi nummer toch, links te laten liggen. Ik zet dat er nog een keer op. En met recht. En deze artiest heb ik 2 keer live mogen zien. Maar een genot. Als je geboren wordt met zo'n stem. Prachtig gitaarspel. En het is net alsof je de plaat hoort. Het blijft gewoon geweldig artiest. Emily Scott Robinson. Time for Flowers. We gaan naar de pauze. En dan met Steven Sanchez. Death of the Troubadour van Angel Face. En na 8 uur dan zijn Rob en ik er gewoon weer present.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, prachtig. Aaron Bibelhauser, Get Around. Uit 2021, een single. En welkom terug in de Muziek BV. En daarvoor had ik een heel leuk liedje. En dat was David Gilmour met Vita Brevis. Vita Brevis is gewoon een kort liedje.
1: Ja.
0: En dat was het ook. Ja. Het komt van een EP'tje uit 2024. Heel leuke EP. Goed, Rob.
1: Ja, ik zag dat we een verzoekje hadden binnengekregen. We hadden een verzoekje van Jaap Kwakman. En die vraagt aan Willow Avalon, tequila or whiskey?

0: Country Angel. Ja, zo heet deze artiest. Maar wij zitten al met z'n tweetjes een beetje te luisteren en we zeggen, nou, het lijkt wel echt een beetje AI. En dat zal ook gerust wel zo zijn. Dat is tegenwoordig, zeg al Rob, een beetje de toekomst aan het worden. Want,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Soms kan je...
0: Jij gaat nou direct lekker vliegen naar Turkije. En daar heb je niks anders. Alleen dan heb je AI. Met
1: ja, soms maken ze wel leuke liedjes met AI. Maar soms denk je van, dit is helemaal niks. Dan heb je liever de normale liedjes.
0: Het is wel de sound. De sound van de country van vroeger. En daar verlangen best veel mensen naar. En ja... Met AMI maak je dat.
1: Ja, dan kan je zo alles maken.
0: Als artiest dan weer niet. Maar daarvoor had ik Caleb Daughtry Band. En daar, Caleb Daughtry die is geboren in 1992 in Connorsville, Indiana. Hij groeide ook op in een muzikale familie. En Caleb begon met zingen en spelen toen hij zelf 7 jaar was. Hij begon eigenlijk een beetje in de countrymuziek, maar na zijn eerste cd is hij toch overgestapt nadat hij eigenlijk een memorabele ontmoeting had met niemand minder dan Rhonda Vincent. Want die vroeg hem of hij bij haar wou spelen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk de Queen of Bluegrass. En zo stapte hij over naar de bluegrass muziek. Maar goed, het volgende liedje dat ik op mijn playlist heb, dat is dus dan weer Act Verse, 8 versen. Falling Tears. En dat is volgens mij ook AI, Rob.

Heel mooi eind, overigens. Want het wordt een beetje naar de treinen verwezen eigenlijk. Balsam Range, Running Out of Reasons. Een nieuwe single. Heel leuk. En dit is geen AI, nee. Rob. En daarvoor hadden we ook Nettle Creek met The Weakness. Ook geen AI. En dat was ook een prachtige nieuwe single. Dus wij houden het gewoon nog eventjes bij de echte muziek. Zoals Balsam Range, een echte Amerikaanse bluegrass akoestische muziekgroep. Opgericht in Haywood County in 2007, North Carolina. En vanaf 2014 tot en met 2018, de 2018, kregen ze de International Bluegrass Music Association Awards voor Entertainer of the Year en veel meer andere onderscheidingen, zoals Song of the Year, Album of the Year. Nee, Balsam Range is een top band. Creed Fisher, is gewoon goed, is gewoon prachtig. Hij is een storyteller, een harde werker. En eigenlijk een outlaw met een country ster. Hij heeft ongeveer 100 miljoen streams op Spotify. En dat zegt al genoeg. En bijna 60 miljoen views op YouTube. En dat combineert dan ook Creed Fisher's, ja, een beetje rauwe, ongefilterde en unieke stem. Traditionele country met enkele moderne elementen. En daar wil ik het een mooi nummer draaien van Outlaw Influences van volume 1. Heeft nu ook zijn nieuwe cd, is Outlaw Influence volume 2. En dit is dan Old Habits.

Ja, nieuwe single van Black Line. Living on the Black Line. En Nothing Hillbillies, dat was in 1990 natuurlijk gewoon een verademing. Dat Mark Knopfler die band oprichtte toen hij nog lid was van de Dire Straits. Hij startte de band met Brendan Coker en dan Steve Phillips. En zijn bandlid van de Dire Straits, Kai Fletcher. Ze maakten maar één album, uitgegeven onder de naam Missing Presumed Having a Good Time in 1990. En sindsdien hebben ze nog wel leuke vaak opgetreden op liefdadigheidsconcerten. Maar uitsluitend eigenlijk meer met hun eigen bands. Where have I been? That's where I belong.

0: Ja, prachtig. Nothing Hillbillies. Hillbillies was het vroeger. Maar dat stond dus niet zo bekend. Was dat, wilde de country, in de country wilden ze dat helemaal niet, Hillbillies. Maar toen kwam Buck Owens met zijn Hillbillies. Toen werd het gewoon eigenlijk een soort reclame voor als je Hillbilly was. De Hillbillies, oké. Okay. Robert zit er weer op. En ik ga iedereen bedanken voor het luisteren. Morgenochtend natuurlijk hebben we Peter Jonk van 9 tot 10 hier met Classic Love Classics. Daarna Ben zijn Johan Tol en ik er weer met One Way Wind. De ochtendshow, heerlijke muziek. Voor de rest gaat de LOVE gewoon de hele avond door met mooie muziek. Vanaf 9 uur is het gewoon weer fantastisch. Maar we hebben ook voetbal. Dus ik zou zeggen, veel succes bij Argentinië, Zwitserland volgens mij, Rob.
1: Ja, voor mij om 11 uur Noorwegen, Engeland. En ik denk in de nacht om 3 uur dat we dan Argentinië, Zwitserland hebben.
0: Oké. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas. De AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
11: het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Welkom luisteraars, we zijn er weer. We gaan langzaam richting de vakanties. Wij begonnen met de nieuwe single van Likke Pijp, Circus Tent. En we gaan weer langzaam terug naar de tijd toe. De Kermisit Festival CD's zijn afgelopen week uitgekomen. En deze maal geen kleurennamen, maar Bab en Oortje. De nummers van Jan Koning komen na de vakantie op Spotify uit. Met het nieuwe nummer Circus Tent laten de mannen van Likke Pijp horen dat ze nog lang niet zijn uitgefeest. Het is namelijk een aanstekelijke meezinger.
1: En nu we toch een beetje in de kermisfeer zitten, kan de volgende plaat er wel achteraan. De plaat van Jan Kargat kwam te laat uit in 2008 en miste de kermis-cd's. Het jaar erop stond hier wel op. En hoe anders had het kunnen verlopen qua bekendheid als het kermisnummer van het jaar, had hij het kermisnummer van het jaar 2008 kunnen zijn. En deze single is tweetalig, Jordanees en Volendams. En Jan Kargat, waar zat jij nou?

Van zijn album Tegen de Stroom In komt het nummer Apocalypse. En Apocalypse is een oude Griekse term voor onthulling of openbaring. Bijvoorbeeld een strijd tussen goed en kwaad na een catastroof. En Jaap bezingt dit op dit album uit 2011. Het nummer kwam ook in de Volendammer Top 1000 op nummer 343. En ook stond er een mooi interview in de Niveau van zijn twee aangenomen dochters. Dit is Jaap Korn met Apocalypse.

Onze collega bij de LOVE, Jack Muren, overkwam een maand geleden iets ernstigs. Hartproblemen. Gelukkig, of het geluk was aan Jacks zijde, snelle medische hulp en snel geopereerd. Jack presenteerde samen met André Stuit het sportprogramma De Aftrap. Hierin twee gasten, iemand uit de sport en iemand uit de muziek. Dit leverde verrassende tv op, met als afsluiter een lied van de muzikale gast. En wij kregen van Jack enkele liedjes toegestuurd die een mooie aanvulling zijn op onze verzameling. Wij wensen Jack een voorspoedig herstel en we hopen dat hij in het nieuwe seizoen er weer bij is. Jack, de volgende plaat is voor jou en die komt uit je eigen programma, Jan Tuipet met Carole Smit, Blue Bayou.

Afgelopen vrijdag kwam Jack Deen met een nieuwe single uit onder zijn artiestennaam Jacob D. Edwards. I'm Losing Myself. Het is een cover van Robin Pernold van de Fleet Foxes en Ed Drosler van Grizzly Bear. Het gaat over eenzaamheid in een relatie. En Jacob heeft dit niet, maar dat raakt hem wel diep. Jacob D. Edwards met I'm Losing Myself.

bijna alles is tegenwoordig terug te vinden op het internet. Zo zijn er beelden uit diverse radioshows als een gast live in de studio is. En de drie J's zijn een graag geziene gast. Zij verrassen elke keer weer de disjockeys. Het volgende nummer is een lied dat al veel is gecoverd. Origineel is het van Chris Stapleton, een Amerikaanse zanger. En zijn debuutalbum uit 2015, Traveler, kreeg vele prijzen en awards. En van dat album, Tennessee Whiskey.

The Cats brachten vooral in het begin vele covers uit, maar schreven ook meer dan 100 nummers zelf. Als de muziek afweek van de Cat Sound, werden er psychedelische muziek, sunshine pop, rockmuziek, countrymuziek enzovoort geschreven. En ook werden er mooie ballads geproduceerd. Op een album Take Me With You uit 1970 staat ook een hele mooie. Geschreven en gezongen door Kees Veerman, The Cats met Crying Like You Never Done Before.

Kees Plat, Schien, was een van de oprichters van Tribute to the Cats Band. En Kees die heeft al een lang muzikaal leven achter de rug. Bands als Double Trouble, Friends, Stamvast waren voor zijn tijd met Tribute to the Cats Band. En na het stoppen bij die band trad Kees solo op. En later met Sonja Onderstal. En daar trouwde hij in januari dit jaar mee. Daarnaast is hij componist en producer. In 2015 was er een grotere release optreden vanwege zijn eerste soloalbum, A Boy From Nowhere. En van dat album draaien wij Quiet Desperation.

In maart 2024 vierde Fast Countenance zijn 25-jarig bestaan met een optreden in de PX en de release van de EP, toepasselijk genaamd 25. De EP is het zesde album van Fast Countenance en is geproduceerd door Jan de Witte, oftewel Blanco. Er staan 5 nummers op, waarvan Time Is On My Side de single is. Maar ook de andere nummers zijn goed. Luister maar naar het volgende nummer. Iedereen Fast Countenance met Brand New Day.

En dan is het nu tijd voor een vrouwenstem in muzikaal Volendam. En dat wordt Mal. En deze cover komt uit een tv-opname, TME Sessions, uit 2017. Alleen met de gitaar zong zij Jigsaw. Het origineel is van de Britse zangeres Melanie Harold. En dit soort liedjes kun je aan Mal wel overlaten. Mal.

Jan Smit stond met 74 nummers in de Volendammer Top 1000. En het volgende nummer stond op nummer 657 en is een track van zijn album Stilte in de Storm uit 2008. Dit album werd beloond met 3 maal platina. Het was zijn eerste album na zijn stemproblemen en operatie in 2007. Het succes in Duitsland liep terug volgens Jan, omdat men daar slagers en popmuziek wil horen. En daar zit Jan een beetje tussenin. We gaan de track van het album draaien en dat is Als hij de zee opgaat.

En dan heb je op een vliegveld wel eens trek in een kopje koffie. En dan is er altijd wel een Starbucks. De keten die overal te vinden is. En als je daar veel komt, dan komt er wel vanzelf een idee voor een song. En Arme deed dat op zijn album For Time Goes By. En dan zingt hij een lied over Starbucks café.

Het nummer dat op 12 juni uitkwam en vorige week Love, lieveling was, is Lovin' Don't Come Easy van Kathmandu. Donna-Marie Veerman was daarvoor nog te horen in de band Sherry's a Cat, om nu weer met haar eigen band deze single op te nemen. Het nummer was ook te horen kort geleden op de Kaaspop. Hier is Kathmandu met Lovin' Don't Come Easy.

En dit was voor ons het einde van vanavond. Wij mogen tv kijken, maar ik zou zeggen blijf hangen. Want direct hebben we bekjes en teentjes. En die mannen die zijn aanwezig ondanks de drukke...

0: Wij gaan eruit. Wij danken u voor het luisteren. En we hopen dat u volgende week nog een keer luistert naar ons. Want we hopen wij het.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende: CGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi. Korf Dakwerken. Mick.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker iets mishandelt na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
6: And for love's sake, each mistake, oh, you

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware. Zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: nationale zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bond Folks.
1: Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5, dan is het tijd voor Terug in de Top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in een ver verleden begonnen. In 1968 met Status Quo met Ice in the Sun. Status Quo is een Britse rockband die in Londen werd opgericht. Beginnend met Pictures of Mastic Man. In 1968 hebben ze meer dan 60 hits in de Britse hitlijsten gehad. Meer dan welke andere bands dan ook. Ja, die zijn hier lang niet allemaal uitgekomen. We gaan verder met de Robert Gray Band met Don't Be Afraid of the Dark.

Wonder Woman is een nummer van de Utrechtse band Lef. Het haalt altijd de zomer bij je in huis. Het aanstekelijke nummer is afkomstig van het debuutalbum Life's a Beach. Lef heeft zich voor deze plaat helemaal laten inspireren door hun favoriete seizoen. En dat is te horen. Erik van Tijn die bestempelde het nummer toen de tijd als een lekker fris liedje. En dat is het ook zeker. Dan gaan we naar een top 3 uit een top 40 uitgezonden in de zomer van 1965. En dan beginnen we met de Rolling Stones met Satisfaction.

0: Op het zwembad Slobbeland of op het strandbad Zomerradio. LOVE.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Sam the Sam and the Pharaohs. Woolly Bully is geschreven door frontman Domingo Zamudio en gebaseerd op een standaard blues-schema van 12 maten. Woolly Bully was de eerste en grootste hit van de band. Het werd een wereldwijd succes en kwam in de Billboard Hot 100 zelfs op de tweede plaats. Dat is een redelijk groot succes, kan je toch wel zeggen. Ja, en dan de laatste van de drie. Ja, dat is er weer eentje van de Beatles. Ticket to Ride.

The Old Finger van Shirley Bassey is de titelsong van de gelijknamige James Bond film uit 1964. De versie met Shirley Bassey werd opgenomen in de Abbey Road Studios. En de nog onbekende Jimmy Page speelde daarbij als sessiemuzikant op gitaar. Het nummer werd goud in de Verenigde Staten en behaalde de top 10 in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. In Japan werd het zelfs ook een nummer 1 hit. Sinds de jaren 60 is het nummer het bekendste werk van Shirley Bassey. Ze zingt het nummer tijdens de meeste optredens die ze geeft. Ja, natuurlijk. Daar kan ze natuurlijk niet onderuit. Dan gaan we naar een erg mooi nummer van Kate Bush. The Man with a Child in His Eyes.

Het is tijd, de hoogste tijd. Ja, prachtige vertaling van André Hazes. Maar dit was natuurlijk Adamo met C'est ma vie. De Franse bijdrage van het Frans-Duitse van vandaag. C'est ma vie is naar het Nederlands vertaald. Het is mijn leven. Het is geschreven door Adamo zelf. In het nummer zingt hij dat hij blij is dat zijn vriendin al 20 jaar bij hem is. Zowel in goede als in slechte tijden. Het is de laatste single van de zanger die internationaal een hit werd. Jawel, ja, op een gegeven moment oud het op natuurlijk. De Duitse bijdrage is van Freddy Breck. Überall auf der Welt.

The River of Dreams, Billy Joel. Het staat op zijn gelijknamige album, uitgebracht in 1993. River of Dreams had een serieuzere toon dan Joels eerdere albums en behandelde thema's als vertrouwen en langdurige liefde. Er gingen geruchten dat de thema's vertrouwen en verraad, met name bepaalde teksten uit de nummers A Minor Variation en The Great Wall of China, voortkwamen uit Joels juridische geschillen met zijn voormalige manager en ex-zwager Frank Weber, die naar verluid miljoenen dollars van Joel had verduisterd en dubieuze boekhoudpraktijken had gebruikt om dit te verbergen. Ja, lekker hè. De volgende is van The Birds. You Ain't Going Nowhere.

en het prachtige Harvest. Het nummer staat op het gelijknamige album, uitgebracht in 1972. Het album bevat bijdragen van het London Symphony Orchestra op twee nummers. En zang van gastartiesten David Crosby, Graham Nash, Linda Ronstadt, Stephen Stills en James Taylor. Het stond twee weken lang bovenaan de Billboard 200 albumlijst. En het bracht twee hitsingles voort. En dat die andere was Old Man. De volgende is van Lisa Loijs, een Nederlandse zangeres. Ze was in 2009 de winnaar van de Nederlandse versie van het televisietalentenjachtprogramma X-Factor. Hier is Little by Little.

down. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En dat is dan de eendagsvlieg van vandaag. En die is van The Boys. In 2022 sprak DJ Atje Bouwman met Bill Kelly, de zanger van The Boys, over het nummer Give Up Your Guns. Het nummer werd een hit in Nederland dankzij de inzet van Atje Bouwman. Ja, en ik weet eigenlijk niet hoe ik nou op het nummer Timothy kom, want dat heb ik ook veel gedraaid. Misschien dat dat wel de achterkant van het plaatje was. Ja, en hier komt dan in elk geval Give Up Your Guns.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstander van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden.